0: keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer. Op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag kans op regen en dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank.
3: Iets online kopen, opzoeken welk het busje moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Jansen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: zie ik.
1: Radio A en Hunze. 12 hunnebedden, één geluid.

Adverteren op Radio ANHNZ. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioanhunze.nl. www.radioanhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. Bovenaan de lijst staat IJsland. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen. Die is vooral ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is voor het eerst in ruim 3 jaar dat de rente naar boven wordt bijgesteld. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39 en won uiteindelijk. Hij sprak zelf van zijn eerste zegen van het seizoen. Het Formule 1-seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog, later op de dag regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete

0: Club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
1: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
2: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
1: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor.

0: Man op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zat

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 4:00.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Na de Senaat gaf ook het Huis van Afgevaardigden groen licht. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. Ook krijgt Trump de macht om importheffingen op te leggen aan de 5 grootste importeurs van Russische olie, zoals China en India. Het sanctiepakket is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. Hij moet de wet nog wel tekenen. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden voor de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven, zich niet te verplaatsen en uit de buurt te blijven van rivierbeddingen. Ook in Barcelona is overlast door noodweer. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van een man die was meegesleurd. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder blijft het droog bij zo'n 16 graden. Ook de ochtend is droog, later op de dag regen bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroep Maat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
2: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 5:00.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het debat gaat verder om 9:15. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Trump moet officieel nog zijn handtekening zetten. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar haalde uiteindelijk dus iedereen in. Hij sprak van zijn eerste zegen van het seizoen. Het weer, alleen lokaal een enkele bui, verder droog bij 10 tot 15 graden. Later op de dag gaat het regenen en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A. en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A. en Hunze alvast hartelijk dank.
3: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio

adverteren op Radio A. en Hunze? Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

direct in contact met de studio van Radio AN Hunze? Dat kan op drie manieren. Ga naar www.radioanhunze.nl en klik op de button van de chatbox. Mobiel appen kan ook. Naar nummer 06 533 747 99. Of natuurlijk gewoon even bellen. 0592 70 30 30.

0: 100 wordt, ben ik het zat.
1: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
2: Lars Melitze met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen werden het niet eens op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de optie van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water. Ook dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. Die kartrace duurde 1 uur en Verstappen startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen in te halen. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 17. Ook de rest van de ochtend droog. Later op de dag gaat het wat regenen en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: Iets online kopen, opzoeken welk het busje moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroep Maat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
1: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
2: Radio A en Hunze.

Ik was een schuchtere naïverd. Van de liefde wist ik niets. En opeens riep zij dag lieverd en sprong achter op mijn fiets.

rustig plekje. Met dat indrukwekkend kind. Naar een afgelegen stekje.

deze daar zo naast me zat. En ik dacht, dat kind, dat doet je. Ik dacht, dat kind, dat doet je wat. Ik had het nauwelijks gedacht. Of ze kuste me op mijn mond. En ik vond het onbegrijpelijk, maar

bepaald een echte flottert. Ik kreeg het warm en ik kreeg het koud. Ik weet nog dat ik heb gestotterd. Wat zijn aan zee de zoenen zout? En ik hoor haar lieve lach nog volop schallen in het rond. En ik vond het onbegrijpelijk mooi dat iemand mij een lieverd vond. Ik heb heel stil naar haar geluisterd, de lieve dingen die ze zei. Toen heeft de zee me ingefluisterd.

zit ik diep in jou. Je kunt me niet verlaten. En als een vogel

En geef een waanzinnig applaus voor het orkest van vandaag, Guido's Orchestra. Veel van de liedjes die we vanavond zingen, ontstaan soms onderweg. Worden door het leven zelf geschreven. Maar we wilden vandaag iets geks doen. We hebben allemaal een gitaar omgehangen, omdat het volgende liedje echt in de bar van een hotel is ontstaan. En die zingen we met z'n allen. Je mag meedoen als je dat wil. Als je het kent in ieder geval. Ik kom echt even naar jullie toe. En dan zingen we, als jij mijn naam...

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. En daar gaat pro-leider Klaver niet in mee.
2: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af.

0: Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
1: Klaver die wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen blank omdat water flink naar beneden komt. Dreigen ook rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Vooral in de politiek, zegt deze hoogleraar.
2: Waar we echt achterlopen is politieke invloed. Dat heeft met name te maken dat we in Nederland geen 50-50 verdeling hebben van ministersposten. En dat we nog nooit een vrouwelijke minister-president hebben gehad.
1: De score die zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En in IJsland is de genderkloof het kleinst. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. De kartrace die duurde een uur. Verstappen die startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen op het veld in te halen. Het weer nog, de dag die begint droog met landinwaarts wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar Radio Anhunze, de lokale omroep van de gemeente Anhunze.
4: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
6: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio Anhunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio Anhunze alvast hartelijk dank.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, Anhunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente Anhunze. Radio Anhunze.
3: Radio Anhunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Pro-leider Klaver die wil inzetten op een volledig akkoord. Maar JA21-leider Eerdmans zette gisteren de deur...

0: open voor deelakkoorden.
1: Ik vrees dat dat totaaldeal, dat het passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen, of niet.
0: Eerdmans die maakte wel meteen duidelijk dat zijn partij zo goed als zeker niet akkoord zal gaan met de klimaatplannen van het kabinet. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Trump noemt dat een vijandige daad. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar die was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Jordi Klaasie hoopte op een ander resultaat.
2: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Vaas echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen toe hebben gespeeld. En natuurlijk krijg je die ook tegen. Maar dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat is winnen.
0: De enige goal werd in de tweede helft gemaakt uit een strafschop. Het weer nog. De dag die begint droog met landinwaarts nog wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
4: Iets online kopen. Opzoeken welk bus je moet hebben. Een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld. Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
6: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

0: Mobiel, het geluid van de Radio A. en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A. en Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden toch bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Nou, of de coalitiepartijen daarin meegaan, dat blijft onzeker, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
2: Die verdeeldheid over de te kiezen route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eerdmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
1: Nederland

0: is opnieuw gedaald op de ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Er is nog een flinke inhaalslag te maken, zegt deze hoogleraar.
1: In dit tempo, wereldwijd, zal het nog 120 jaar duren voordat we volledige gendergelijkheid hebben.
0: In Nederland duurt dat volgens de hoogleraar nog 70 jaar. In andere landen wordt wel vooruitgang geboekt. En de genderkloof is het kleinst in IJsland. En de Duits-Amerikaanse kunstenaar Peter Max is overleden. Hij werd in de jaren 60 bekend met zijn psychedelische kunst en was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-art-beweging. Zo ontwierp hij de beroemde hoes van het Beatles-album Yellow Submarine en het eerste MTV-logo. Peter Max was al lange tijd ziek. Hij was 88 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
6: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.
6: Dit is Radio AN Hunze.
7: Radio AN Hunze.
6: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
8: In en uit. In.
9: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
9: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.

0: mening over deelt. Of er nu meester Prikkerbeen is of gewoon Prikkerbeen. In ieder geval Boudewijn de Groot samen met Ellie Nieman.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Het is 9 over 9 op donderdag de 17e september. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Vanochtend blikken we met Bukkers terug op Drenthe Doezend. En Esther Tully, die zit in de schatkist. En dan hoor je denken, wie? Gewoon blijven luisteren. En er is nieuwe muziek van Cadansje wel. Dan straks hoor je Laurie Spee met How Many Times. Maar eerst is hier halverwege Suzanne en Freek op Radio Drenthe.

0: 80 jaar is inmiddels. Laurie Spee was dit. En how many times?
1: De Drentse Doezend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. En het thema van deze week is de beste zangers. Want dat is weer op televisie dit jaar. Onder andere met Clouseau en Yves Berendsen. En ook een Zoë Livé. Nou, het is het 19e seizoen. En al die seizoenen hebben ook wel een aantal hitjes opgeleverd. Maar van een aantal natuurlijk ook de Drentse Doezend hebben gehaald. Nou, wat te denken van deze. Origineel is van de drie J's. Hou van mij. En in dit geval in de Bukkers-uitvoering uit 2021. En die van de drie J's die staat alle vijf edities in de lijst. En ook die van de Bukkers. Nou, in 2021 begon het op nummer 226. Het eerste jaar dus meteen al. Vervolgens naar 133, 255, nog een keer 255. En eind vorig jaar op 169 in de Drentse Doezend. Bukkers is dit en hou van mij.

Bukkers en hou van mij. Was trouwens gisteren sowieso een mooie dag voor Hendrik Jan Bukkers, want het werd bekend dat hij voor het tweede jaar op rij is genomineerd voor de televisierringacteur.

0: Met een elektrische rolstoel van Mobivit kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobivit.nl.
1: Aan tafel!
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
6: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
7: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3.000 views.

0: 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
1: Het is 10:01. Tijd voor het nieuws uit de regio. Het gevangenismuseum in Veenhuizen krijgt 1,5 ton minder van het Rijk. Bij het museum wordt opmerkelijk positief gereageerd. Het gevangenismuseum zegt dat de dienst justitiële inrichtingen de belangrijkste partner blijft. Wel is aan de provincie en de gemeente gevraagd om extra geld. Er is nog altijd geen prikkelarme wachtrij in Plopsa in Door-Koevorden. Het College voor de Rechten van de Mens zei vorig jaar nog dat mensen met autisme worden gediscrimineerd. Plopsa hoopte begin dit jaar een oplossing te hebben, maar heeft hij nog altijd niet. Begin december is de hoorzitting in Brussel. En de loting voor de eerste knock-out ronde van de KNVB Districtsbeker is verricht. En er zitten een paar Drentse krakers tussen. Zo neemt CEC uit Emmercom Paskum het op tegen Rolde Boys. Noordse Schut maakt de reis naar Eelde Partersvolde om tegen actief te spelen. En Gasten Nijveen die kruist de degens met Veenhuizen. Nou, de volledige loting die vind je op onze website en natuurlijk in onze app. En daar vind je ook alle andere nieuws. En weer dan met Gert Voerman.
2: Vanochtend is het 30 graden bewolkt en valt er een enkele bui. In de loop van middag komt er meer regen opzetten. Fris vandaag 18 graden met een matige zuidwestenwind. Vanavond buien en vannacht nog een enkele bui bij 10 tot 11 graden.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
3: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
7: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
8: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
9: Zeg het!
8: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
10: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadskortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.

0: 3 is op RadioDrenthe.com.
1: De schatkist van Nederland.
0: We duiken de schatkist der Vaderlandse popmuziek weer in. Nou, we zijn begonnen met de jaren 70, 80 en je raadt het. Deze week de jaren 90 die centraal staan. Vandaag doen we dat met Esther Tully. Het is een oud-zangeres van de Novo Band. Bracht ook een solo-single uit.

en Koos Werkeloos. Het is tijd voor nieuwe muziek op Radio Drenthe. En dat wel van een band die terug is van weg geweest, namelijk Cadans. En dat met één nacht, een nieuwe single. En die is juist gekomen. Het is een nieuwe single, is een aanstekelijk wat ironisch nummer met de wat kenmerkende stem van zanger Frans Bakker. En de begeleiding die is voor een belangrijk deel van een eerdere versie zonder Frans, maar dan wel weer met een prominente rol op gitaar van Bert Meulendijk. Nou, eind oktober komt een nieuwe EP uit van Cadans met daar op onder andere de single Even. En ook deze nieuwe, dit is 1 nacht.

0: lijkt me altijd zo'n bijzonder proces als je bij elkaar zit en je maakt een nummer en je denkt, nou, hoe gaan we hem noemen? Dong, dong, dikkie, dikkie, dong. Hartstikke leuk natuurlijk. Over trouwens Nederlandse teksten gesproken. Vrijdagmiddag, morgenmiddag dus bij Studio Steenbergen. Siep Kroeske over zijn boek 75 jaar Nederlandstalig iets 1950-2025. Dat allemaal morgen. Tot slot van het uur is dit Armand.
1: Wil je blijven?

als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals ze dat noemden, het idealistische type. Maar daar heb je nu verrekt weinig meer van. Je bent nu net zo materialistisch als ik.

je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op. Want het is echt niet.

0: zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark en het DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties. Met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf. Tijdens Van der Veen op Stelten.
1: Aanstaande vrijdag tot en met volgende week woensdag. De Rodermarkt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Rodermarktparade en de korte baan.
2: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10:00.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland heeft Indonesië om hulp gevraagd in het corruptieonderzoek naar cardiologen van het Isala ziekenhuis in Zwolle. Een Nederlands-Indonesische cardioloog heeft 20 jaar geleden in de Indonesische hoofdstad Jakarta een ziekenhuis voor hartzorg opgezet en hij werkt daar nog steeds. Justitie verdenkt hem en 4 Zwolse artsen ervan betalingen te hebben ontvangen van een fabrikant van medische hulpmiddelen. Die betalingen zouden zijn gelopen via hun Nederlandse bedrijf. De Indonesische politie zegt dat ze bij het ziekenhuis in Jakarta zijn geweest en dat ze op zoek zijn naar 4 getuigen die voor het bedrijf hebben gewerkt. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden het vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu veelal staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Natuurmonumenten is daar al een tijd mee bezig. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt, is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de ruimtevaartorganisatie niet

0: vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. En bij een stevige zuidwestenwind wordt het 1 graad of 18. Morgen droger en zonniger en 1 graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank.
3: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.
1: Dit is Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
1: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
4: Als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
8: Begon jouw dag met ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
12: Radio Drenthe.
13: Koffie en Keuvel.
12: Met Wim Boer.

0: Natuurlijk in de tijd van de MTV's, dat niet alleen de muziek belangrijk was, maar soms ook wel eens even de videoclip die erbij getoond werd. En dat was ook onder andere het geval met deze van The Bangles en Walk Like an Egyptian.
1: Koffie en Keuvel.
0: 8:08 op deze donderdag, de 17e september. Koffie en Keuvel tot 11:45. Met straks nog wat leuke babbeltjes. En toch natuurlijk over het nieuws van gisteren, dat wij gaan op zoek naar een nieuwe Sinterklaas. Het schijnt ook trouwens dat hij al gevonden is. Maar nou, wellicht dat er nog wat andere opties mogelijk zijn. En verder ook alvast even een blik in de weekendagenda. In het weekendagendatje, want er is een prachtig mooi evenement bij de Grote Rietplas. Namelijk een drive-in bioscoop. Dat deden we eerder altijd in Drouwen. Misschien dat we daar eens een keer herinneringen aan kunnen ophalen. En dit is Elvis.

0: Ilse de Lange. En dat met de nieuwe single Something Good. Goedemorgen, Roy.
1: Goedemorgen.
0: Gisteren was best een hele belangrijke dag, uiteindelijk.
1: Ja, toch wel?
0: Ja, de algemene beschouwingen waren natuurlijk. Ik had wel het begin van de week gezegd, dan ga ik echt wel met de cola en de chips voor de televisie zitten. Want ik vind het leuk om te zien.
1: Ja.
0: Het is een soort van kwelling, volgens mij, of niet?
1: Ja, ik neem er elk jaar voor. Ik denk, daar gaat eens goed voor zitten.
0: Ja.
1: Ook maar tijdens het werken, dat je een beetje met een schuin oog kijkt en luistert. Maar op een gegeven moment dwaal ik toch een beetje af.
0: Ligt er wel ook soms een beetje aan de spreker. Sommigen die vind ik wel interessant, anderen vind ik niet interessant. Ik was gisteren wel vooral benieuwd naar de opstelling van Ja 21 ten opzichte van die van Pro. Want die spelen allebei natuurlijk wel de sleutelrol in wat er allemaal gaat gebeuren. En het is altijd lastig om te zien, wat is de tactiek die erachter zit? Want het is allemaal van tevoren natuurlijk wel besproken, hè?
1: Zeker, ja. Ik bedoel, dus natuurlijk voor de oppositie ook even de tijd om een beetje mooi te willen shinen en jezelf even weer neer te zetten.
0: En natuurlijk ook gisteravond het moment dat Joost Eertmans dan zei van, nou, ik geloof niet dat het totaalpakket, maar dat we misschien ook her en der eens wat gaan doen. Dat was voor iedereen een teken van, daar sloegen ze op aan. Want dat was natuurlijk van de opening geven van, maar of we gaan die kant op of we gaan die kant op. Dus, nou.
1: Bij dat Jesse Klaver zegt, ik heb niet zoveel zin in dat geshop, dat dan het kabinet ene keer bij links het handje ophoudt en de andere keer bij rechts het handje ophoudt.
0: Die wil gewoon het totaalpakket in hier moet je mee doen en klaar. Hup, strik erom en we gaan de komende 4 jaar daarmee aan de slag. Of het komende jaar dan.
1: Ja.
0: Ik ben benieuwd.
1: Ik ben benieuwd. Vandaag gaat Jetten, premier Jetten, aan het woord komen.
0: Ik heb net even stiekem gekeken. Hij was net bezig om de boel naar de fotograaf nog even te pleasen. En daarna gaat hij aan het woord.
1: Dat is een kort nachtje voor ze.
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Hey, maar er was ander nieuws gisteren, wat ook heel erg belangrijk was.
1: Belangrijk nieuws.
0: Ja,
1: zeker.
0: Nou, het allerbelangrijkste. Dat heeft dan een beetje te maken met deze man.
2: Dag, hoor.
0: Hij neemt afscheid.
1: Ja. Hij stopt na 15 jaar als Sinterklaas.
0: Stefan, dat mogen we zeggen. Maar ik denk de kinderen die zitten allemaal op school of die luisteren niet naar Radio 3.

0: Dus voor mij kunnen we er rustig open over spreken. Hè?
1: Hij heeft het al 15 jaar gedaan.
0: Ja.
1: Voor mijn gevoel deed hij net een paar jaartjes.
0: Maar ik hoor dan ook, ik zie heel veel reacties op mensen van... Oh, stopt hij nu al na 15 jaar?
1: Ja.
0: Maar ik dacht inderdaad ook... Want Bram van der Vlucht, die was natuurlijk hiervoor. Ja. Die was 25 jaar. Dat is de langste dienende en ook zeer geliefde TV-Sinterklaas.
1: Dat is mijn Sinterklaas geweest aan mijn kinderjaren natuurlijk.
0: Ja. Ja, voor mij dan niet. Want toen die begon in 1986, toen was Wimpy al 21. Toen geloofde ik er echt niet meer in. Dus,
1: en jij had die Jan Gaientaan, die van 1952 tot 1959 deed.
0: Wacht even, toen ging de wekker hoor. Nee, en ook niet de Dick van Bommel van 1960. En ook niet Ben Gronier, 1964. Had net gekund trouwens.
1: Yeah.
0: Nee, ik ben van de periode Adrie van Oorschot.
1: Die heeft 20 jaar lang gedaan. Ja.
0: Maar ik kan me er echt niks meer bij heugen. Hoe die er dan toen uitzag. Maar ik vond Bram van der Vlucht, en dat zie je ook heel veel reacties... die is wel de uber-Sint, hè? Mogen we dat zo zeggen?
1: Ja, klopt. Ja, dat eigenlijk als mensen denken aan... zeg maar, bij wie denk je aan Sinterklaas, dan komt hij altijd naar voren.
0: Ja, en toch, het is natuurlijk een ondankbare taak. Stefan de Wallen, die dan hartstikke goed opgepakt heeft. Ik zag nog een filmpje, dat er was 3 jaar geleden een keer een auditie... voor een nieuwe Sinterklaas, dat hij gewoon in de rij ging staan... bij mensen die gingen auditeren. Dus
1: leuk.
0: Hij snapte ook wel zijn dubbelrol, wat dat betreft, die hij had. En het is natuurlijk wel heel belangrijk, want wie is dan de hoofdpiet... en wie is dan noem ze allemaal maar op.
1: Ja, de wegwijspiet had je vroeger. Nou ja, je had ze allemaal.
0: Al dat soort dingen meer, goed. Maar er wordt inmiddels al wel gesproken over een nieuwe Sinterklaas. En dat is wel de heer Daan Schuurmans. Moest ik even denken, wie is er ook alweer? Maar die is ook die van de geschiedenis van Nederland. Die dat verhaal vertelt.
1: Ja,
0: het verhaal van Nederland.
1: Dat doet hij goed, ja.
0: Maar hij heeft een prachtige mooie stem.
1: Ja.
0: Natuurlijk daarvoor. Een stem is misschien wel het belangrijkste, toch? Voor
1: ik denk ook, want voor de rest, de baard krijg je natuurlijk aangemeten. De meiter gaat op je verkleedje natuurlijk.
0: Ja, dus je
1: stem moet wel. Maar hij heeft nou zo'n hele mooie, diepe Sinterklaas stem.
0: Nou, dat dacht ik, ja, want ik, ik mag hier soms ook wel eens als een Sinterklaas rondlopen, één keer per jaar. Is dat zo'n beetje ergens eind november? Ja. Dat alle kindjes van alle medewerkers dan hier komen. En dan mag ik dan ook voor praten.
1: Oh jee, nou, mijn babytje gaat eind november mee. Gaat die Sinterklaas ontmoeten?
0: Oké, dat wordt heel spannend. Maar vroeger ging het toch heel anders, luister maar eens.
2: Er kwam Sinterklaas binnen. Nou, ik zie hem nog binnenkomen. Wat een sprei om. En ik kende die sprei. Kom, in Spanje is dat die gek. Ja. Met mijn sprei om kwam hij in Spanje. Uit de kroeg kwam die.
0: Dat zijn dan van die mooie fragmentjes. Dan heb je dan de beelden er ook naar voren. Ja. In dit geval. Goed. Had jij ook echt een favoriet? Dat was dan echt Bram van der Vlucht, waar jij bij opgegroeid bent?
1: Ja, en toen ik iets ouder was, ben ik ook een beetje... mijn vader was dat enorm Jiskevet liefhebber.
0: Ja, ja.
1: En daar speelde ook een zekere Sinterklaas in. Dus toen ik wat volwassener werd...
0: Iets anders.
1: Moest iets ouder zijn, toen mocht ik dat wel zien.
0: Ja, ja.
3: Nou Edgar, als je zo stout bent geweest als jou... dan heeft Sinterklaas natuurlijk een opdrachtje voor jou... om dat weer helemaal goed te maken.
4: Oh ja.
3: Zing jij eens een mooi liedje voor Sinterklaas?
4: Ik kan niet zo goed zingen, Sinterklaas.
3: Nou, probeer het toch maar, hè.
4: Sinterklaas, gooi wat in. Gooi wat in, Klaas. Dankjewel, Sinterklaas.
3: Ja, daar wordt Sinterklaas nou niet echt vrolijk van. Sinterklaas wordt er zelfs een beetje verdrietig van. En als Sinterklaas verdrietig is, dan moet Sinterklaas getroost worden. En dat kan op allerlei manieren.
1: Voor het vervolg moet je maar even op YouTube opzoeken.
0: Ja, die geschikt volgens mij wat hier te doen.
1: Hier op de radio doen.
0: Ja. En er is nog één, wat ik zelf dan ook wel een iconische Sinterklaas vind. Ik weet niet of je die nog weet. Paul de Leeuw als Piet en dan met Robert ten Brink. Die gingen in een lelijke eend, ging ze rond. Zoek op YouTube die filmpjes maar eens op. Yeah. Dat is fantastisch. Dan gaan ze bijvoorbeeld naar een bejaardenhuis... en gaan ze met pepernoten gooien en dat soort dingen meer. En dan Robert de Brink, die ook een prachtige mooie stem heeft. Ja zeg, Piet, wat maak je me nou? Op die manier.
1: Die ga ik even opzoeken straks.
0: Echt heerlijk mooi om dat te zien. Goed. Nou, ze willen trouwens nog niet officieel bevestigen... dat het ook echt Daan Schuurmans wordt. Het schijnt zelfs een van de Juice-kanaal te zijn. Sint Talk heet dat. Dus die weet het allemaal weer. Goed, wij wachten het wel af... wat de nieuwsberichten daarover zullen gaan zijn. Yes. Tina Turner nu hier op

Het mooie stemgeluid van Tina Turner met What's Love Got To Do With It. Zo meet je om 5 minuten voor 11:30 hier op Radio Drenthe Koffie en Keuvel. Straks een overzicht van het nieuws uit de regio met Roy. Maar eerst Zucchero Fornaciari samen met Paul Young. Dit is

0: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. Vier loopevenementen. Eén gezonde boost voor lijf en geest. Loop er één of ga voor alle vier. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169. Voordeelhaartjes.nl.
0: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de Vier van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
2: voordeeluitjes.nl.
3: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg.
4: Blijenberg.nl.
5: Oh, die van die deuren.
4: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
6: Zaterdag 19 september is de strijd om de Gouden Kenny Helm. Met de Gouden Kenny Helm rijders. 50cc en 190cc. Special juniors aan de start. Aanvang is 7 uur. Zorg dat je erbij bent.
7: Het is even over half 11. Roy nu met het nieuws uit de regio.
8: Goedemorgen. Er is nog altijd geen prikkelarme wachtrij in Plopsa Indoor Coevorden. Vorig jaar oordeelde het College voor de Rechten van de Mens dat mensen met autisme worden gediscrimineerd. Plopsa beloofde dat aan te passen en hoopte op 1 januari van dit jaar een oplossing te hebben. Maar dat is nog niet gebeurd. Begin december is er een hoorzitting over de kwestie in Brussel. Een prikkelarme rij is een rustigere manier om te wachten voor een attractie of de ingang van het park. Op die manier hebben mensen met autisme minder last van alle drukte. De verbouwing van het Biogron en de voormalige haaienbassin van het oude dierenpark in Emmen is bijna klaar. Het vroegere Centrum Beeldende Kunst, dat nu Diep heet, opent er volgende week de deuren. Het is de bedoeling dat er 3 tentoonstellingen per jaar in te zien zijn. Het hele project kostte 9,5 miljoen euro. 10 jaar geleden

0: Eerder waren er nog plannen om er een duikaquarium van te maken, maar dat idee kwam wegens geldtekort niet van de grond. Een bakwagen met aanhanger is vannacht in de problemen gekomen op de A37 bij Hoogeveen. Door nog onbekende oorzaak schaarde de aanhanger en kwam in de berm terecht. De bakwagen eindigde overdwars op de rijbaan. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Door het ongeluk stond er enige tijd een file op de snelweg. Vooral andere vrachtwagens stonden daarin. En de loting voor de eerste knock-outronde van de KNVB Districtsbeker is verricht. En daar zitten een paar Drentse krakers tussen. Zo moet CEC uit Emmen-Kompaskum tegen Rolde Boys. En neemt Noordse Schut het op tegen Actief uit Eelde. AZVV uit Hoogeveen, dat in het grote KNVB-bekertoernooi al werd uitgeschakeld, is gekoppeld aan Buinen. De wedstrijden worden half oktober gespeeld. Op onze website en in onze app vind je de volledige loting. En als je er toch bent, vind je natuurlijk ook altijd het laatste nieuws.
1: Dankjewel, Roy. Gert Voerman dan met het weer.
2: Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt. Er valt er een enkele bui. In de loop van middag komt er meer regen opzetten. Fris vandaag 18 graden met een matige zuidwestenwind. Vanavond buien. En vannacht nog een enkele bui bij 10 tot 11 graden.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.

0: Marvin Gaye samen met Kim Weston. It Takes Two.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Nou, It Takes Two, dat komt volgens mij hartstikke mooi uit, Ellie. Want ik zie ook twee mensen in beeld.
3: Helemaal goed, Wim. Dan ben je toch een koning van de bruggetjes, hè? Ja, ik ben in Zwinderen bij Maurice den Boer. Goedemorgen, Maurice.
4: Goedemorgen.
3: Ja, de gebeurde jou afgelopen weekend was...
4: Ja.
3: Dat was heel bijzonder. Vertel eens.
4: Inderdaad, ik was gevraagd door de gemeente Coevorden om een praatje te houden over mijn werk bij de opening van het culturele seizoen. En eigenlijk op het podium werd ik blij verrast met een onderscheiding eigenlijk namens de gemeente.
3: Ja, want jij wilt cultuurheld van het jaar worden?
4: Ja, die titel hebben ze mij toebedeeld. Een mooie waardering. Een mooie waardering voor mijn werk.
3: Ja, ik wou net zeggen, hoeveel kreeg je dat?
4: Ik ben beeldend kunstenaar van beroep en ik maak bronzen beelden, figuratieve bronzen beelden. En mijn werk gaat over menselijke ambitie, kracht en kwetsbaarheid tegelijk. En ik werk altijd in brons, volgens de Serpentine-methode.
3: Ja, wel, waarom dan per se in brons?
4: Ja, daar ben ik ooit mee in aanraking gekomen tijdens mijn academietijd. En de eerste keer dat ik op de bronsgieterij kwam, had ik gelijk zoiets van, een beetje kippenvel moment van, dit is fantastisch, dit moet ik doen, dit wil ik ook. En eigenlijk ben ik vrij kort daarna ben ik alles op alles gaan zetten om daarmee aan de slag te gaan.
3: En 24 jaar later ga je beelden de hele wereld over?
4: Ja. Ik doe het al een tijdje inderdaad. En ze gaan inderdaad heel de wereld over. We hebben een website en we komen online. Het werk gaat via galeries, zeg maar. En kunstbeurzen wordt het verkocht aan verzamelaars en liefhebbers.
3: Heel bijzonder. Nou heb je hier een ijsvogeltje staan. Daar kun je een klein beetje van laten zien. Hij staat een beetje aan de zijkant van het beeld. Dus daar kun je hem laten zien wat jij daarmee doet om het te bewaren, om het op kleur te krijgen, zeg maar.
4: Dit is even als voorbeeld, maar het is de laatste fase van het maken van een bronzen beeld, is het patineren. Dus ik ga nu het beeld verhitten. En door middel van de verhitting en het bewerken met zuren krijgt een beeld een bronzen beeld zijn uiteindelijke kleur. Ik verwarm nu het beeld. Heel langzaam zie je het beeld verkleuren. En als je dan tamponeert of spreekt met het zuur, dan zie je het beeld langzaam groen worden.
3: Kunnen mensen thuis nou weer niet zien?
4: Ja, je moet een beetje...
3: Maar kom ook aan de andere kant een stukje doen.
4: Ik kan nog een stukje draaien, maar je moet een beetje het idee hebben van een dak van een kerk of kopen wat het in de loop der jaren groen wordt. Dat is een beetje hetzelfde idee, alleen wij versnellen dat procedé. En nou doe ik dit even als voorbeeld, maar dat is een proces van enkele uren. Daar ben je wel een tijdje mee bezig. Dus het is laag over laag. En het sturen van temperatuur. En verschillende materialen die je gebruikt om te kleuren.
3: Het is dus allemaal puur handwerk. Ik mag wel even doen, Marisa. Het is allemaal puur handwerk.
4: Ja, zeker. Ik boetseer mijn beelden meestal in was. En ik doe alles met de hand nog. En wat vrij bijzonder is voor een kunstenaar... de meeste kunstenaars die in brons werken... die maken een wasmodel en brengen het naar een bronsgieter. En die krijgen dat dan gegoten terug. En ik heb zelf altijd een bronsgieterij gehad in Rotterdam. Dus ik heb eigenlijk doe ik alles van A tot Z beheers ik. Momenteel doen we nu niet meer het smelten. Dus het brons en het gieten en het stoken, dat doen we niet meer hier. Omdat jij zit in een dorp. Dus dat doe ik op een andere locatie bij Nijmegen. Maar voor de rest doe ik...

0: met de hand. Dat maakt het ook mooi.
1: Nou had jij van de week, van het jaar een opdracht, een hele bijzondere opdracht. Ja. Het ontwerpen van een Molungs monument, hè?
0: Ja, dat is een heel lang proces geweest. Ik ben er samen met een collega, zijn we daar ruim 5 jaar mee bezig geweest. Maar in juni is het monument, is het Nationaal Molungs monument in Rotterdam, aan de Lloydkade is onthuld. En dat is best wel een heel bijzonder en beladen ding. Dat is een

0: Voor jaren officieel excuses aangeboden door Jette, de premier. En ja, dat was wel een historisch moment. En heel bijzonder om daar het beeld voor te mogen maken. Dus dat is een heel groot beeld. Dus 4 meter hoog. Staat aan de Maas in Rotterdam.
1: En toen ging je de hele wereld over?
0: Ja, dat hadden we niet verwacht. De dag daarna, ik zat met mijn collega. We zaten te appen. En het ging maar door. The Guardian, New York Times, alle landen. Omdat die excuses daaraan verbonden werden. Dus dat is politiek, dat is heel de wereld overgaan. Dat is wel bijzonder, ja, om je beeld overal terug te zien komen.
1: Ja, fantastisch. En Maries, van harte gefeliciteerd dat je cultuurheld van Coevorden bent worden. Geniet ervan en ik zou zeggen, gewoon doorgaan. Ja,
0: dat gaan we zeker doen. Nog een hoop beelden maken, hoop ik.
2: Dankjewel, Ellie.
3: Heb jij ook een tip voor Opjak? Mail hem naar opjak@ntvdrenthe.nl.

0: natuurlijk uit film Dirty Dancing van Bill Medley en Jennifer Warnes. And I've had the time of my life. Zeg eens even te kijken naar het nieuws. En er is weer een nominatie bekend geworden. En dat wel voor de televisiering.
1: Ja.
0: Het is natuurlijk altijd sowieso de nominaties is wel een feestje op zich. Het duurt nog eventjes volgens mij 8 oktober of zo. Dan is de echte uitreiking.
1: Ja, zoiets. Ja.
0: Maar nu zijn de eerste genomineerden zijn er weer bekendgemaakt. En dan in ieder geval ook voor de televisieringacteur. Hendrik-Jan Bukkes, Malou Gorter en Annette Malherbe.
1: Dat zijn de genomineerden, ja.
0: Dat zijn de genomineerden. En dan denk ik van, oké, Annette Malherbe.
1: Juffrouw Jannie.
0: Juffrouw Jannie, inderdaad, van Jiskevet. Maar die doet heel veel andere leuke dingen.
1: Ooit vrouw is dat ze in... Dat is wel eigenlijk een redelijk icoon, toch? Van de...
0: Een actrice met een statuur, zeker. Vind ik ook een beetje. Dus die kan wat neerzetten. Malou Gorter, ik heb werkelijk geen idee wat zij allemaal gedaan heeft. Kijk, hè?
1: Nee,
0: ja, ja.
1: Nee,
0: ik moest even googlen.
1: Ja, waar is ze van?
0: Nou, daar kom ik niet eens achter, dus...
1: Was ik haar zo... Ik herken haar wel van gezicht, maar...
0: Ja. Maar dan verder?
1: Nee, ik kijk ook heel weinig televisie en heel weinig Nederlandse films.
0: Ja, en dan kom ik bij Malou Petter uit, maar die is weer wat anders.
1: Dat is weer wat anders, ja.
0: Die doet volgens mij iets met nieuws. Dus Malou Gorter, oh ja, die is dat. Ja, die zie ik haar.
1: Ja.
0: Oh ja, maar ook wel een beetje maffia, macro-maffia, oogappels. Ook in,
1: ja.
0: En dan meneer Hendrik-Jan Bukkes. En toen zei jij ook al heel lachscherend vanochtend tegen mij... toen we er even over hadden buiten de uitzending om... Het is een hele goede zanger, hè?
1: Ja, ik vind hem een fantastische zanger.
0: Hij is een geweldige zanger. Ja.

0: weten of het nou de allerbeste acteur is. Dat zeg je heel, ik kan ook niet acteren hoor, maar...
1: Nee, ik ook niet. Ik doe wel altijd alsof, maar verder. Maar ik zie hem wel eens op televisie dan voorbij komen bij dat ding. En ik denk, nee, dat zet ik toch even door.
0: Ja.
1: Snap je wat ik bedoel?
0: Ja.
1: Ik vind het heel lastig dus. Nou, verder ook de presentatoren zijn al bekendgemaakt. Tim Hofman heeft hem ook al 3 keer eerder gewonnen.
0: Ja.
1: Jan Versteeg en Thomas van Groningen.
0: Oh, ja.
1: En die laatste was vorig jaar nog het talent.
0: Oké, nou, dat kan snel gaan.
1: Dat kan inderdaad heel snel gaan. Dat is wel mooi om te zien, ja. Nou, in ieder geval talent dit jaar zijn Bram Krikke, Daan Alverink en Frank van Leeuwen.
0: En Bram Krikke ken ik dan wel, maar Daan Alverink en Frank van Leeuwen. Ja, echt heel erg. Ik heb geen idee.
1: Nee, ik ook niet. Ik ken het ook niet. En dan ook de jeugddocumentaire serie Carnavalskampioenen. Nooit van gehoord. Snapflat. En de vlog van Paardenpraat TV. Oké.
0: Okay. Dat vind ik wel interessant. Paardenpraat TV, dat klinkt goed.
1: Dat klinkt goed, ja. Maar voor de jeugd inderdaad snap ik dat heel goed. Oké, okay, nou ja, het duurt nog eventjes. Vandaag wordt er nog weer wat meer namen bekend gemaakt. Van alles wat er dan bij komt kijken. Dus
0: precies.
1: Even afwachten. Hey, en dan altijd voorzichtig zijn. Zag een leuk berichtje. Of leuk. voor paps in kwestie is het wat minder leuk. Wow. Namelijk, die kregen rekening. Want vaders die wilden graag zijn zoontje Mike meehelpen. Als je YouTube... Jij bent ook een beetje van de games, Minecraft en Roblox.
0: Ja, Minecraft is echt wel van, en Roblox dat is echt van na mijn tijd, hoor, ver na mijn tijd. Maar ik weet wel dat het op YouTube ook mateloos populair is. Van die mensen die dan filmpjes maken dat ze dat aan het spelen zijn.
1: Oké, maar je bent dus aan het spelen en je maakt dan een filmpje op YouTube dat je dat aan het spelen
0: mensen
1: bent.
0: Mensen, de kijkers kijken naar hoe jij dat spel aan het spelen bent.
1: Nu komt de generatie kloppen, maar ik kom een beetje omhoog. Want ik wil gewoon spelen, maar wat heb ik eraan dat andere mensen daar meekijken?
0: Dus Candy Crush doen. Populair.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oké, okay, dus die afslag heb ik even mist ergens dan.
0: Blijkbaar. Toch? Ja, ik zou liever zelf spelen, maar nee, het is heel populair.
1: Oké, okay. Maar in ieder geval Mike, 9 jaar, die wilde dat dus ook graag doen. En dan moet je dus een account aanmaken en dan moet je iets kopen om jezelf te promoten dan.
0: Ja, je kan soort van promotieadvertenties inkopen. En dan kun je natuurlijk je eigen kanaal een beetje meer in de picture zetten.
1: Ja.
0: Nou, dat deed dit jongetje ook.
1: Mm.
0: Maar die kocht dus promotieadvertenties in.
1: Oké, okay. Met de creditcard van pap.
0: Ja, en daar heeft hij voor meer dan 100.000 euro aan advertenties mee ingekocht.
1: 100.000 euro?
0: Ja.
1: Ze zijn begonnen met 20 euro, inderdaad. En ik lees dat paps, die heeft dan zijn zoon uitgelegd van... nou, zus en zo werkt het. Nou, hij heeft al opgelet.
0: Hij heeft het geweten, ja.
1: Inderdaad. Het was trouwens ook zijn zakelijke creditcard. Want hij moest, hij kwam op kantoor en hij werd even bij de directiegroepen, paps. Wil je dit even uitleggen?
0: Die raakt waarschijnlijk zijn baan kwijt.
1: Nou, dat zit er dik in. Of je moet in ieder geval sowieso alles gaan terugbetalen.
0: Papa heeft in ieder geval gezegd, ik ben hoe dan ook het haasje.
1: Ja, maar in ieder geval. En de zoon, dan denk ik van, die moet nu ook wel de allerpopulairste op YouTube zijn.
0: Ik hoop
1: toch?
0: Dat hem wat heeft opgeleverd. Misschien kan hij zijn vader dan terugbetalen met alle inkomsten die hij nu via YouTube krijgt.
1: Misschien gewoon een actie op touw stellen dat we allemaal gaan kijken. Want dat levert hem dan weer geld op.
0: Precies.
1: Goed idee. Nou, we houden in de gaten. Dit is Stephanie Mills op Radio Drenthe.

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld van Sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Zaterdag 19 september is de strijd om de Gouden Kenny Helm. Met de Gouden Kenny Helm rijders, 50cc en 190cc. Special juniors aan de start. Aanvang is 7 uur. Zorg dat je erbij bent.
0: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk.
5: Dit is het nieuws op Radio AN Hunze. Het is 11 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is de tweede dag begonnen van de algemene politieke beschouwingen. Premier Jette gaat proberen een meerderheid te vinden voor zijn begroting. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil het per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Aan het begin zei Jette daarnet gisteren genoten te hebben van de sfeer in de Kamer en de, wat hij noemde, verhelderende inbreng van partijen. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid wordt van de EU. Trump noemt dat een vijandige daad. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Staatsbosbeheer kapte in 2022 ook al een aantal naaldbomen. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land en die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS-journaal.
5: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
7: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio

0: toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A. en Hunze alvast hartelijk dank.
1: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
2: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
1: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze. Radio A.N. Hunze.
2: Radio A.N. Hunze.
1: Dit is Radio A.N. Hunze.
3: Radio A.N. Hunze.
1: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.

0: Levering vuurwerk in. .nl.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Radio Drenthe.
3: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.

Dancers hier vanuit Drenthe met de Dreadlock Holiday. Nog een uurtje koffie en keuvelen op deze donderdagochtend. Maar straks in 2,5 uur nog even een agendatipje. Namelijk een mooie drive-in bioscoop. En dat allemaal in Emmen komende zondag. En Daphne zit hier, dus ik ga even gezellig met haar een keuveltje houden. En muziek van Isa Zwart bijvoorbeeld.

0: Springsteen en I'm on fire. De plaat die trouwens ooit een keer bedoeld was voor Elvis Presley. Dus daar is iets speciaal voor geschreven. Ja, prachtig. Sommige mensen die denken van, hey, Roy zat hier, die heeft nu een identiteitscrisis. Ja. Daphne zit hier nu in één keer.
1: Nieuwe naam.
0: Ja, Roy was niet met de handhaven, denk ik, wegwezen, klaar.
1: ik moest het even overnemen.
0: Ja, dat klopt, een hele andere reden. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, leuke dag vandaag. Want deze dag die staat ook al heel lang in mijn agenda, de 17e september. Want we hebben namelijk vanavond...
1: Ja, onze personeelsfeest.
0: XXL personeelsfeest.
1: Ja.
0: Normaal gesproken doen we dat dan hier. Dan zetten we buiten bij het atrium en zo. Dan gaan we allemaal de drankjes doen. En dan zetten we dan een barbecue aan. Maar we gaan nu wel groter. Ook omdat we 80 jaar bestaan.
1: Ja.
0: Uiteindelijk als regionale omroep. Dus we gaan extern. Doen best wel veel mensen mee. Ik zag ook al een hele lijst van collega's die daar bij elkaar in teams zitten. Want wat gaan wij vanavond doen?
1: Wij gaan bowlen.
0: Bowlen?
1: Ja, en volgens mij glow in the dark midget golfen.
0: En dat laatste, daar verheug ik me echt op.
1: Och, ja, maar beide. Ik heb er helemaal zin in.
0: Ja, hè?
1: Ja, ik hou echt van bowlen.
0: Mm.
1: Vind ik sowieso leuk.
0: Ja.
1: Maar glow in the dark midget golfen is ook top, hoor.
0: Maar glow in the dark, dus ik moet een wit t-shirtje aan.
1: Nou, die heb ik toevallig
0: witte sokken,
1: al aan. Dus, ja.
0: Ik ga mijn tanden even breken. En dan kom erop met die handel.
1: Ja, zin in.
0: Ja, dat lijkt me ook echt heel leuk. Ik denk dat het een strijd wordt. Ik denk niet dat mensen in de gaten hebben hoe spannend dat gaat worden vanavond.
1: Nou, ik had hier nog geen goedemorgen gezegd. Of je zei, je zei nog net niet, je gaat eraan vanavond. Maar
0: kom
1: de strijd
0: in de
1: is al begonnen eigenlijk.
0: Ja, dat dacht ik wel.
1: Ja.
0: Oh, en terecht natuurlijk.
1: Ja,
0: dus, ik hoop niet dat het een beetje een battle of the sexes wordt vanavond. Want de Nederland doet het daar heel slecht in.
1: Oh.
0: Dat is even een bruggetje wat ik nu maak.
1: Ja, mooi.
0: Ik zag in Nederland hebben wij het gevoel dat wij het altijd heel goed voor elkaar hebben. En dat wij ook qua gelijkheid, discriminatie.

0: afstanden voor bepaalde dingetjes. Dat is dus helemaal niet zo.
1: Wat dan?
0: Nou, wij zijn gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid.
1: Oh.
0: En dan denk ik van, hoe dan?
1: Nou, misschien is het ook omdat we eerst heel erg vooruitstrevend daarin zijn geweest, dat we op een gegeven moment dachten van, nou, we doen het heel goed en daarna dus...
0: Het hoeft allemaal niet meer. Het is niet meer zo nodig. Of is het misschien toch ook dat er een andere politieke wind aan het waaien is... die daar minder aandacht voor heeft?
1: Nou ja.
0: Die misschien de rol van vrouwen bijvoorbeeld in de maatschappij... iets anders ziet dan een andere categorie.
1: Ja, dat zie je op social media ook wel eens, hè?
0: Ja, dat dacht ik. Dat vind ik een beetje zonde. Maar dan ben ik ook aan het lezen. En dan denk ik van een buurland van ons Duitsland, die doet het hartstikke goed.
1: Oh.
0: Die staat nummer 3. En we zitten zo dicht bij elkaar. Verschil. We kunnen nou niet iets van elkaar leren dan, in dit geval.
1: Nou, dat denk ik wel.
0: Ja. De Scandinavische landen, dat zou je ook niet verbazen. Die doen hartstikke goed.
1: Ja, dat verbaast me niks.
0: Nee. En dat heeft onder andere bijvoorbeeld ook te maken met de kinderopvang.
1: Ja, hoe zit het daar ook alweer? Dan krijg je het heel lang.
0: Ja, en een zwangerschapsverlof die veel langer duurt.
1: Ja.
0: Tegen die tijd kan je kind al fietsen, zeg maar, als jij zelf weer naar het werk moet.
1: Mm-hmm.
0: Bij wijze van spreken. Nou, in Nederland, hoeveel is het tegenwoordig? Vroeger was het, papa spreekt, 12 weken of zo, zwangerschapsverlof.
1: Voor een vrouw.
0: Voor een vrouw. En voor mannen, die kregen dan 2 dagen. Nou, dat is tegenwoordig ook al langer, volgens mij.
1: Ik hou me daar ook helemaal niet mee bezig. Ik heb geen idee.
0: Nou, ik zou het eigenlijk moeten weten, want ik heb heel lang bij het UWV gewerkt en uitkeringen verstrekt. Dus het zou nog in mijn systeem moeten zitten, hoe lang je dat hebt. Maar je hebt dan een geboorteverlof, aanvullend geboorteverlof heb je volgens mij nog. Maar ook dus voor mannen.
1: Ja, maar het is ook wel beter, toch?
0: Ja. Maar ook in Nederland is het nog steeds, en dat verwacht u dan ook niet, een achterstand in gelijke betaling voor vrouwen. Gelijke functies hebben vrouwen nog steeds minder geld. Dat heb ik nooit begrepen, hoe dat dan precies in elkaar zit.
1: Nee, dat snap ik ook niet helemaal.
0: Je hebt toch gewoon een cao waar alles in afgesproken staat.
1: Ja, dat lijkt mij.
0: Wat we dan met elkaar gaan doen. Dus en als het goed is, als je een cao kijkt, dan kan men precies zien wat ik verdien en wat een vrouw in dezelfde functie dan ook verdient. Dus...
1: Ja, maar mensen vinden het ook niet zo netjes om het erover over te hebben.
0: Nee, dat is ook zo. Nou, wij wel.
1: Wij wel.
0: Maar ja, wij wel druk voor betaald. En moet ook volgens de cao. Dus zo werkt het in één keer. Elvin Bishop nu op Radio Dette. Fooled around and fell in love.

Wake Up Little Susie. In de tijd dat de plaatjes nog 1 minuut 55 schoon aan de haak waren. Het is bijna 11:30. Daphne zit al helemaal klaar voor het nieuws uit de regio. Maar eerst even samen genieten van Neil Young. Dit is Heart of Gold.

0: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. Vier loopevenementen. Eén gezonde boost voor lijf en geest. Loop er één of ga voor alle vier. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
0: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de Vier van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De Vier van Drenthe, gezond voor lijf en geest.
2: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
3: Had koe worden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
4: Het is even over 11:30. Daphne nu met het nieuws uit de regio.
5: Goedemorgen. De verbouwing van het biogron en de voormalige haaienbassin van het oude dierenpark in Emmen is bijna klaar. Het vroegere Centrum Beeldende Kunst, dat nu Diep heet, opent er volgende week de deuren. Het is de bedoeling dat er 3 tentoonstellingen per jaar te zien zijn. Het hele project kostte 9,5 miljoen. 10 jaar geleden waren er nog plannen om er een duikaquarium van te maken, maar dat idee kwam wegens geldtekort niet van de grond. Een bakwagen met aanhanger is vannacht in de problemen gekomen op de A37 bij Hogeveen. Door nog onbekende oorzaak schaarde de aanhanger en kwam deze in de berm terecht. De bakwagen eindigde overdwars op de rijbaan. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Door het ongeluk stond er enige tijd een file op de snelweg. Vooral andere vrachtwagens stonden daarin. En de wedstrijden van de eerste knock-outronde van de KNVB Districtsbeker zijn bekend. En daar zitten een paar Drentse krakers tussen. Zo moet CEC uit Emmer Compascuum tegen Rolder Boys en neemt Noordse Schut het op tegen Actief uit Eelde. HZVV uit Hogeveen, dat in het grote KNVB-bekertoernooi al werd uitgeschakeld, is gekoppeld aan Buinen. De wedstrijden worden half oktober gespeeld. Op onze website en in onze app vind je de volledige loting. Dat was hem. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en de app.
4: Dankjewel, Daphne. Ger Voorman dan met het weer.
6: Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt en valt er een enkele bui. In de loop van de middag komt er meer regen opzetten. Fris vandaag 18 graden met een matige zuidwestenwind. Vanavond buien en vannacht nog een enkele bui bij 10 tot 11 graden.
7: Ga je bouwen

0: Of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Hey Raymond!
2: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
0: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
1: Hey Raymond!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.

0: Corrie is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunk, die kussens zijn net even te goed.

0: Davy van der Sluis en Beter dan Goed.
1: Op stap in Drenthe.
0: En dan denk je, Davy van der Sluis, hey, die is toch een zanger. Die heeft inderdaad een leuke muziek gemaakt. En ik kwam zijn naam nog tegen, maar dan bij iets heel anders. Ik weet niet of het allemaal met elkaar te maken heeft. Ik zeg, Davy, een hele goedemorgen.

0: Koningin Marijn, ja. Leg eens even uit. Hoe ben je hierbij betrokken?
1: Die wordt georganiseerd door de tafelronde 125 Zuidoost-Drenthe. Hmm. En de tafelronde is eigenlijk in het grote geheel een serviceclub voor mannen onder de 40. En daar doen wij dingen voor lokale goede doelen. Oh. En dan organiseren wij evenementen om zoveel mogelijk geld op te halen.
0: Mannen onder de 40, wat moeten mannen boven de 40 dan bij jullie terecht? Hebben die ook wel een plekje?
1: Ja, zeker. Maar je moet ergens de grenzen trekken. Nee, maar allemaal gasten die, weet je, in dezelfde levensfase zitten. Ja. En toch ook wat tijd en energie over hebben om wat goed te doen voor de medemens.
0: Ah, mooi.
1: En dat doen we, ja.
0: En in dit geval doe je dat samen met een drive-in bioscoop in Emmen. Die komt dus terug. Je hebt het al eerder gehad, in dit geval ook nog groter. En dat wordt dan een goed doel aan gekoppeld, moet ik het zo zien?
1: Ja, we proberen eigenlijk een paar keer per jaar een aantal evenementen te organiseren als tafelronde. En daar koppelen we dan inderdaad een goed doel aan. In dit geval is dat Stichting Kinderkamp Zuidoost-Drenthe. Hmm. Waarin eigenlijk zoveel mogelijk geld en middelen ter beschikking wordt gesteld om kinderen die vanuit hun ouders zeg maar nog nooit op vakantie kunnen, financieel gezien of door andere redenen, ze zich daar kunnen aansluiten. En dan gaan ze een weekje helemaal onbezorgen op vakantie.
0: Ah, mooi.
1: In Nederland, in de regio.
0: Ja.
1: En wat me daar zo opvalt is dat het is heel dichtbij. Hè. Het zijn, ik heb zelf ook een kleine. Mm-hmm. Het kunnen kinderen zijn die bij gewoon op school, bij de voetbal rondwandelen. Het is niet zo zoals sommige mensen vaak denken. Mm-hmm. Het komt soms heel dichtbij. Ze wonen om de hoek. En om daar dan wat goeds voor te doen, ja, dan moet je alleen maar aanspreken, denk ik.
0: Och, en dan lekker dichtbij ook nog. Mooi zo.
1: Ja. Hey,
0: en dat doen jullie met een, dat vind ik wel leuk, een drive-in bioscoop. Nou, ik ben dus ouder dan 40. Ik heb de bioscoop bij Drouwen, of Drouwen de Mond, nog meegemaakt. Ja. Daar gingen we vroeger wel eens heen.
1: Zeker.
0: Ik weet niet of jij dat ook nog weet, maar
1: Kijk, absoluut. Degene die dat altijd heeft georganiseerd, mm-hmm, die is vorig jaar ook geweest om bij ons even te komen kijken. Oh. En die heeft ook een aantal hele mooie tips en een aantal prachtige complimenten gegeven.
0: Ja.
1: Het is natuurlijk wel gewoon een fenomeen. Een drive-in bioscoop. Beetje de tijden van weleer. Ja. En dat vonden we een leuk idee. En hebben we vorig jaar voor de allereerste keer georganiseerd. Mm-hmm. En het is middels groot succes hebben we dat maar bedacht. Moeten we dat maar gaan
0: herhalen en misschien zelfs nog iets groter maken volgens mij. Want ook het beeldscherm lees ik iets groter dan vorig jaar. Dus,
1: ja, precies. Kijk, als we een van de feedback tips die we terug kregen, het beeldscherm was iets te klein.
0: Mm-hmm.
1: Nou, nu hebben we hem iets groter. En ook qua catering nog even wat beter uitgepakt. Kortom, het was echt een fantastisch evenement.
0: En dat dan komende zondag bij de Grote Rietplas. Mooie locatie. Wat voor films hebben jullie daar?
1: Wij beginnen met Zoetropolis. Kinderfilm in de middag.
0: Dat is animatie, geloof ik.
1: Aan het einde.
0: Ja,
1: en dan hebben we aan het einde van de middag hebben we Top Gun Maverick.
0: Mm.
1: En eigenlijk gewoon een klassieke. En s'avonds Grease.
0: En Grease, dan gaan we even terug naar 1979, naar mijn jeugd, hè?
1: Precies, ja. Dus voor ieder wat wils.
0: Ja.
1: Moet zeggen, Grease is helemaal uitverkocht. Die ging echt als een trein.
0: Mm.
1: En voor de twee middagfilms hebben we nog een aantal tickets over.
0: Oké, en hoe komen we in die tickets? Hebben jullie een website daarvoor in het leven geroepen?
1: Ja, die hebben we. Je kan ons opzoeken op social media, gewoon drive-in bioscoop. En dan kom je er vanzelf. Dat kan er eigenlijk niet missen.
0: Oké, drive-in bioscoop. En als je dat op zo googelt,
1: ja,
0: dan kom je
1: precies.
0: Er
1: precies. Ja,
0: oké,
1: okay,
0: de praktijk, Dave, hoe gaat het? Ik kom met mijn auto aan en ik samen met de passagier en we gaan gaan staan. Hoe werkt dat? Hoe krijg je dan bijvoorbeeld geluid in mijn auto?
1: Nou, je komt aan, we wijzen je op je plekje, zodat iedereen het scherm goed kan zien. Dan krijg je instructies om je radio in te stellen op een bepaalde FM-frequentie.
0: Ja.
1: En dan krijg je het geluid van de film rechtstreeks over je boxen.
0: Ja.
1: En als je zin hebt in een popcorntje, dan kun je een appie, een berichtje plaatsen. En dan komen we netjes bij de auto popcorn bezorgen.
0: Oh,
1: echt gewoon als vanouds.
0: Ja. Mooi zo, drie films dus, waarvan dus Grease om 7 uur 's avonds al uitverkocht. uitverkocht is. Je hebt om 4 uur middags en om 1 uur heb je nog 2 films waar nog eventueel wat ruimte voor is.
1: Ja.
0: En het zou mooi zijn sowieso voor jullie dat ze uitverkocht is, maar sowieso ook voor het

0: Ja, kijk, wij verdienen daar helemaal geen euro op. Dat moet ik helemaal niet, want al het geld en alle middelen wordt direct gestopt als in het goede doel. Dus ik denk dat het goed is.
1: Ja. Mooi zo. Stichting Kinderkamp Zuidoost-Drenthe. En dan ga even naar de website of Google het even op drive-in-bioscoop-emmer.nl. Nou, Grease is uitverkocht, maar gelukkig hebben we de muziek nog wel. Van John Travolta en Olivia Newton-John. Dus we sluiten maar gewoon lekker af met de megamix om die te draaien in dit geval. Davy, heel veel succes komende zondag.
0: Dankjewel. Ik heb eventueel nog 2 tickets om weg te geven. Dus mocht je daar nog ergens iemand voor vinden...
1: Okay.
0: Laat weten en dan maken we daar een plekje voor.
1: Nou, dan moet je even heel snel een appje sturen naar 0592 33 1188. En de eerste zal ik ervoor zorgen dat ik die even naar jou doorstuur. Zullen we dat zo afspreken?
0: Super, gaan we doen. Dankjewel.
1: Mooi zo, dank je. This car is automatic. Systematic. Hydromatic. Why it's greased lightning.

0: John Travolta en Olivia Newton-John. De Grease Mega Mix.
1: Anouk in de middag.
0: Ik zag jou stiekem al een beetje meedoen, Marita, hoor.
2: Ja, nou, ik wil niet heel veel zeggen, maar ik hoorde jou zelfs meedoen. Met die uithaal, met die lange
0: En dat John Travolta. In de tijd dat wij nog als puisterige pubers naar de bioscoop gingen.
2: Ja.
0: En als opstandige adolescenten weer uit de adolescenten. Nou ja, dat
2: moeilijk, moeilijk woord, hè?
0: Ja, die, ja.
2: Jongeren.
0: Ja. Jongeren.
2: en trouwens, hoe vaak heb je die film gezien?
0: 6 keer, denk ik ongeveer.
2: 6 keer?
0: Ja.
2: Oh, ik denk echt wel 29 keer.
0: Ja, hè?
2: Ja, dus een hele stukken van die film. Die kan ik woordelijks mee praten.
0: Oh,
2: en mijn dochter van 16 inmiddels ook, want die is ook helemaal gek op Grease.
0: En het had ook gewoon bij deel 1 moeten blijven.
2: Tuurlijk, daar hadden we
0: deel 2 of nee.
2: Is er ook een deel 3?
0: Weet ik eigenlijk niet.
2: Volgens mij wel.
0: Moet je gewoon niet doen.
2: Oh, met schaamrood op je kaak.
0: Dat is net als met de Blues Brothers. 1 was geweldig.
2: Ja.
0: En 2 en 3 of 6. Nee, niet doen.
2: Origineel is altijd beter.
0: Nou, dat dacht ik.
2: Ja.
0: We gaan vanmiddag allemaal doen, Marita.
2: Nou, we gaan heel erg leuke dingen doen. We gaan lekker creatief bezig zijn. Ik ga nog niet vertellen wat we gaan doen. Maar ik ga het ergens over hebben waar ik nog nooit van gehoord had. Vind ik altijd wel bijzonder. We gaan het hebben over televisieseries.
0: Ja.
2: En het is natuurlijk showbiz nieuws.
0: Oh.
2: En daarvoor gaan we over de grens.
0: We gaan over de grup.
2: We gaan over de grup.
0: Hartstikke goed. Dat allemaal vanmiddag. En morgenochtend om 9 uur ben ik er weer. Ik wens je mooi.

0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Zijn het te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
2: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
3: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
4: Terwijl pa en ma padella, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
5: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
6: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
7: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe, 15 minuten van de grens.
8: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn kabinet. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet een keuze maakt. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij steun voor de hele begroting eigenlijk niet meer ziet zitten en waarschijnlijk op deelbegrotingen akkoorden wil sluiten. Maar vandaag drong hij er ook op aan dat het kabinet een keuze maakt tussen links en rechts. Zo zei hij. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 wil, moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren zitten in de hoofddragers van de brug. Daarom werden per direct 2 rijstroken afgesloten. Rijkswaterstaat wil als voorlopige oplossing de naastgelegen oostelijke Zuurhofbrug aanpassen, zodat het verkeer daar in beide richtingen overheen kan. Dat kan mogelijk dan nog weken duren. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is die ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de NASA niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en trekt er regen het land in. Vanmiddag vaker buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
8: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
10: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
11: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
10: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
1: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
2: Radio A en Hunze.
1: Dit is Radio A en Hunze.
3: Radio A en Hunze.
1: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
4: De gids aan op natuurmonumenten.nl.
5: Radio Drenthe.
6: Anouk in de middag.
5: Met Marita Slip.

0: Casey en de Sunshine Band waren dat hun Give It Up.
1: Anouk in de middag.
0: Ja, een hele goede middag. We gaan vandaag haken, breien, filten en Lavinia stempelen. Ja, vooral dat laatste. Ik heb geen idee. Daphne, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Lavinia stempelen?
2: Nee, ook niet.
0: Zeg je ook niks,
2: hè? Nee.
0: Nee, maar jij bent wel heel creatief, want jij breit.
2: Ja, ik brei, dan moet ik zeggen. Ik heb, nou ja, één slof af. Dat was afgelopen winter. De tweede, die is er nog steeds niet.
0: Ah.
2: Die hoop ik wel voor deze winter af te hebben.
0: Oké, dus je hebt één koude voet gehad.
2: Ja, precies. Ja, ik ben wel een beetje een winterbreier.
0: Een winterbreier.
2: Ja, jij bent een altijd haker.
0: Ik ben een altijd haker. Dan moet ik wel heel eerlijk zeggen. Net als jou haak ik in de zomermaanden wat minder dan in de wintermaanden. Ja. Ik ben nu bezig met een vlaggetjeslijn. Want ik heb binnenkort allemaal verjaardagen. Alle kinderen zijn jarig. Ik denk, dan ga ik zo vlaggetjes haken.
2: Heel erg leuk.
0: Hartstikke leuk.
2: Lekker duurzaam.
0: Ja, zeker weten. We gaan het er zo meteen over hebben met Tineke. Zij organiseert een creatieve handwerkbeurs. Dat doet ze voor het eerst. Ja, en dus ook met Lavinia stempelen. Nou, wat dat is, dat horen we zo meteen van Tineke. Gaan het hebben over oude televisieseries. Vooral de tunes van oude televisieseries. Ook heel leuk. Het is donderdag, showbizdag. En daarvoor reizen we af naar Spanje. En we gaan onder de grond. Nou, hoe dat zit, dat hoor je straks. Eerst naar Sam Venner en Olivia Dean. Dit is Rain Me In.

0: Dolly Parton was dat. En Here You Come Again. Ja, haken is hip en breien is cool. Ja, het is een beetje ontstaan in de coronatijd. Hè. We mochten niks, de deur niet uit. Ja, toen werden we met z'n allen hartstikke creatief. Maar die handwerktrend, ja, die is eigenlijk gebleven. Want nu kiezen mensen namelijk er bewust voor om even te onthaasten. Gewoon even lekker je telefoon aan de kant en je hoofd even leeg haken of breien. Nou, daar wordt nu op ingesprongen met een leuk evenement. De magische wolkokerdagen in Coevorden. Aan de telefoon heb ik nu Tineke. Tineke is eigenaar van de Wolkoker in Coevorden. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Hoi.
0: Hi, je winkel bestaat bijna 40 jaar, maar je organiseert nu pas dit evenement voor het eerst. Waarom?
1: Nou, ik heb al heel wat dingen georganiseerd in mijn leven, hoor. Ook in mijn winkel. Maar dit was ook een unieke kans.
0: Ja.
1: Want het is niet zomaar even een paar tafeltjes in de winkel erbij. Er zit een heel pand achter wat leeg is en wat ik nu tijdelijk mag gebruiken.
0: Ah.
1: En er zit nog steeds van vroeger uit, is daar nog een doorgang. Mm-hmm. Dus ik heb er ongeveer een winkel bij nu. Maar die winkel is dus helemaal gevuld. Want jij noemt haken en breien, maar we gaan ook schilderen. Er is een spinnenwiel, we gaan kleuren. Wat eigenlijk om dezelfde reden heel in is, wat jij met haken en breien noemt.
0: Ja.
1: We hebben daar dus een stuk of 6, 7 workshops. En er komen ook nog mensen dingen demonstreren, hoe ze dit of dat gemaakt hebben.
0: Zo.
1: Dus het is een heel gevarieerd, creatief aanbod, net als onze winkel. We hebben in onze winkel in Coevorden heel veel wol en schilderdingen. En alle facetten van de winkel komen daar aan bod. Daar wordt mee gedemonstreerd.
0: Ja, dat zie je allemaal terug. En het begint morgen.

0: Morgen en zaterdag, hè, de wolkokerdagen. Ja, je zei het al een beetje. Heel veel verschillende hobby's. Merk jij ook dat dat heel erg populair is om creatief bezig te zijn?
1: Ja, dat is al. Nou ja, ik heb mijn winkel al heel lang. Ik heb wel hobby's zien komen en zien gaan. En ook wel redenen waarom je. Maar inderdaad, tegenwoordig is precies wat jij zegt. Even niks. Even lekker koffie, thee, dat telefoon weg, alles. Nou ja, soms staat een patroontje dan nog op je telefoon. Maar je gaat niet op de socials of wat dan ook. En want er staan natuurlijk wel weer heel veel dingen online qua patronen. Wat je vroeger allemaal boekjes had, kun je nou allemaal te kussen te keur online vinden. Hoe leer ik haken? He, op een gegeven moment was dat een zorg vanuit de branche. Van nou, dat leren ze niet meer op school. Nou ja, tegenwoordig leer je het van YouTube, prima. Ja. En de hele nieuwe generatie is weer begonnen met haken en breien op een eigen manier. Vroeger hoorde het bij het huishouden, dan was het, je moest goedkope trui breien. Tegenwoordig, nee, leuk, iets unieks, creatiefs maken, is ook gewoon hartstikke leuk om te doen.
0: Ja.
1: Moeilijk is het niet. Ik zeg altijd, nou, mensen, ah, dat kan ik niet. Ik zeg, nou, als je kan auto rijden, dan kan je ook haken. Hè. Dat zijn veel meer handelingen tegelijk als haken, hoor.
0: Klopt.
1: Het is gewoon heel lusje door een draadje halen en dan lekker doorgaan, lekker. En voor je te weten heb je iets moois gemaakt.
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja, nou, wij gingen ook even na hier een beetje onder de collega's. En dan kreeg je toch wel veel mensen die zeiden, ja, ik brei, Daphne die breidt, ik haak zelf. Het is echt hartstikke leuk om te doen. Dat breien en haken, zijn dat dan ook eigenlijk een beetje nog steeds de populairste hobby's?
1: Ik kan het moeilijk zeggen. Het is zeker, zeker populair. Maar wat ook heel populair is, is nu stempelen met Lavinia-stempels.
0: Ja.
1: Dat zijn hele fantasierijke stempels. En dan denk je, nou ja, stempeltjes zetten kan iedereen. Maar ga maar eens bij Eva op cursus. Dan leer je allemaal tips en trucs hoe je met een simpel stempeltje het mooiste schilderij kan maken. Hè? Door achtergronden te creëren, stempels op een andere manier iets te doen, te spiegelen, wat dan ook. Dat is ook haar specialiteit. Ik ben meer van het haken en breien. Maar dat is ook zeker de moeite waard, hoor. Om daar eens voor te komen kijken.
0: Ja, ik kende dat helemaal niet, dat Lavinia-stempelen. Helemaal nieuw voor mij. Maar dat is dus echt heel mooi, hè?
1: Dat is echt heel mooi. Dat komt uit Engeland. Het is ook niet overal te krijgen in Nederland. Hè? Maar wij zijn daar behoorlijk in gespecialiseerd. En mevrouw Eva, die geeft daar dan ook heel veel cursussen in.
0: Ja.
1: Die maakt daar hele mooie dingen van. En daar hebben we ook een hele mooie hoek van ingericht. En ook gewoon kaarten maken hebben we ook. We hebben echt van alles. En kleuren.
0: Ja.
1: Dat is op het moment ook heel... Er wordt ook heel veel gedaan om dezelfde reden. Denk je ook kleuren? Ja, dat doen kleine kinderen. Maar nee, je kan kleuren op heel veel verschillende manieren. En daar kan je dus ook cursussen in krijgen en tips en trucs van. Maar als je het zo doet, dan wordt het toch wel veel leuker.
0: Ja, met schaduwen en zo, hè?
1: En bijvoorbeeld, of met stiptechnieken. Of, we hebben er ook hele leuke workshops van morgen en overmorgen. Dus ja, het is heel gevarieerd, hè?
0: Ja.
1: Die creatieve wereld.
0: Zie je nou ook hobby's waarvan je denkt van, hey, dat wordt heel populair, maar dat sterft dan toch weer een beetje een stille dood? Zie je dat ook wel?
1: Ja, wat ik zeg, je hebt natuurlijk dingen zien gaan en zien komen. Hè? En daar zit natuurlijk ook soms een bedrijf achter met marketing, dat soort dingen.
0: Ja.
1: En of een beroemd persoon die gaat haken of breien, dat wil ook wel eens helpen. Hè?
0: Ja,
1: zulke dingen.
0: Een Karin Bloemen die lekker gaat haken.
1: Bijvoorbeeld, dat soort dingen. Ja, vind ik moeilijk te zeggen, hoor. Ik zie gewoon wat ik nou zie, hè, dat het gewoon heel hartstikke in is. En dat heel veel mensen het heel leuk vinden om te doen.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Jij zei ook al eventjes spinnenwiel. Dat is ook weer een beetje in opkomst. Want ik heb een vriendin van mij, die doet dat ook. Die maakt haar eigen wol met het spinnenwiel. Vindt zo knap.
1: Ja. Ja, het kan. Er zit dus iemand met een spinnenwiel, mag je het even proberen.
0: Ja.
1: En wij hebben je kan het echt helemaal van schapenwol. Maar ja, als je dan denkt van, maar dit is natuurlijk ook een beetje vies schapenwol. Je kan ook bij mij gekaarde wol wel kopen.
0: Ja.
1: En dus het is een beetje bewerkt, maar daar kan je wel mee spinnen. En dan kan je wel, dat is ook heel zo lekker, daar ga je mee zitten. Het is allemaal hetzelfde idee erachter. Even lekker niks en toch iets moois maken.
0: Eventjes uit je hoofd, even ontspannen en toch echt helemaal gezellig leuk. En iets moois maken, inderdaad.
1: Ja,
0: morgen dan beginnen jullie met de wolkokerdagen. Hoe laat? En kan iedereen komen?
1: Ja. Je kan, het is ook gewoon gratis. Hè. Je komt gewoon naar de winkel. Hè. Je kan aan de voorkant ga je erin. En we hebben die doorgang helemaal mooi gemaakt. En vrij zelfs hele mooie muurschildering. Even een stagiaire gedaan.
0: Leuk.
1: Dus je komt echt heel mooi. Hebben we dat allemaal aangekleed. En dan kom je dus in dat andere pand. En dan, je kan gewoon zolang de winkel open is. Dus van 10 tot 5 is het zaterdag en vrijdag.
0: Ja, morgen en zaterdag dus naar Coevorden voor die wolkokerdagen.
1: Ja.
0: Nou, leuk Tineke, dank je wel dat je het even allemaal wilde uitleggen. Ik wens jou heel veel plezier.
1: Ja, dank je wel.
0: En
1: gaat lukken.
0: Tot de volgende keer, hè.
1: Ja hoor.
0: Doeg.

0: Emmen Bout werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
1: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
2: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies.
3: Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
6: Het is 12:30, we gaan naar het nieuws uit Drenthe met Daphne Blanke.
7: Goedemiddag. Spotters in een speciale politiebus hebben tientallen mensen betrapt die achter het stuur hun telefoon gebruikten. De bus reed dinsdag door Drenthe en is onderdeel van een programma om de verkeersveiligheid te verbeteren. Volgens de provincie leidt afleiding in het verkeer dagelijks tot onveilige situaties en jaarlijks tot meer dan 100 verkeersslachtoffers. De bestuurders die zijn betrapt op telefoongebruik achter het stuur hebben allemaal een bekeuring gekregen. De verbouwing van het Biogron en de voormalige haaienbassin van het oude dierenpark in Emmen is bijna klaar. En waar er vroeger haaien zwommen, kun je straks naar kunst kijken. Kunstcentrum Diep opent er namelijk volgende week de deuren. Het hele project kostte 9,5 miljoen euro. En het is de bedoeling dat er 3 tentoonstellingen per jaar te zien zijn. De wedstrijden van de eerste knock-outronde van de KNVB Districtsbeker zijn bekend. En daar zitten een paar Drentse krakers tussen. Zo moet CEC uit Emmer Compascum tegen Rolder Boys en neemt Noorse Schut het op tegen Actief uit Eelde. HZVV uit Hogeveen, dat in het grote KNVB-bekertoernooi al werd uitgeschakeld, is gekoppeld aan Buinen. De wedstrijden worden half oktober gespeeld en op onze website en in onze app vind je de volledige loting. Net zoals het andere nieuws uit de provincie.
6: Hartstikke goed, Daphne. Dankjewel. Ja, en dan gaan we natuurlijk naar het weer in Drenthe met Gert Voerman. Gert, een hele goede middag.
8: Goedemiddag, Marita.
6: Ik dacht vanochtend, de herfst komt eraan, ik kan een trui aan. Ik was helemaal blij, eindelijk weer zo lekker die trui uit de kast. Nou, ik heb een beetje spijt, Gert, want ik heb het toch warm.
8: Oh, ja.
6: Ik was te voorbarig, denk ik, of niet?
8: Nou ja, als je naar de temperaturen kijkt, zou het best kunnen hoor. Wij zijn net 16,6, dieven 16,8. Maar ik denk dat in de gebouwen en huizen, dat het daar nog redelijk warm is.
6: Klopt.
8: Dat een van de redenen is. Hoewel, we mogen ook nog een beetje zon ongeveer. Die kwam nog tot 30 minuten. En op de radar begint het wat te spetteren her en der, maar nauwelijks meetbaar. In het westen van Nederland begint het wel wat toe te nemen. Dat heeft te maken met een front die eind van de middag, begin van de avond ook over Drenthe gaat trekken. Dus de rest van de middag vrij veel bewolking. Misschien de komende, maar pak er 2 uur nog een streepje zon, dan is het wel gebeurd. Temperatuur loopt nog wat verder op, zo'n 17 tot 18 graden op veel plaatsen. En dan in de loop van de middag gaat die regenintensiteit toenemen. En zeker in de namiddag en vooral vanavond.

0: op veel plaatsen tot buien. Neerslag kan best even doorregenen. In de loop van de avond trekt het vervolgens weer naar het oosten weg. En de volgende paar opklaringen. Ook nog plaatselijke bui vannacht. En vanmiddag een matige zuidwestenwind. En vannacht een zwakke tot matige wind. Met temperaturen vannacht dan zo'n 10 tot 11 graden. En dan morgen overdag hebben we weer een open weertype. Ligt onstabiele lucht, een stevige westelijke bries. En onstabiel, dat betekent zon, stapelwolken. In de ochtend de buien. In de middag op de meeste plaatsen droog. En morgen iets zachter, hè? Vandaag max 18, morgen zitten we toch weer rond die 19 graden.
1: En dat is eigenlijk denk ik heel normaal, hè, voor de tijd van het jaar.
0: Ja, 19 is heel normaal, precies zo op de grens wat je mag verwachten. En kijk je dan bijvoorbeeld richting de zaterdag, zouden we regionaal weer de 20 graden kunnen aantikken. Dan zitten we er net weer boven, wel half tot zwaar bewolkt, is een zwak front met af en toe een beetje regen, ook droge periode. Zondag misschien nog een enkele bui, met dan weer 19 graden. Maar maandag, dinsdag en woensdag komen we onder invloed van een hoog drukgebied. Gaat de atmosfeer stabiliseren? Ik denk dat we een paar droge dagen krijgen. Ja, het is natuurlijk wel de tweede helft september, eigenlijk al de derde decade van september. Tegen die tijd. Dus ja, of het 's ochtends dan even mist of laaghangende bewolking is, hoeveel zon je dan precies krijgt, moeten we nog even gaan bezien. Maar er komen weer een aantal droge dagen aan.
1: Nou, we gaan het meemaken. Gert, dankjewel. Fijne middag.
0: Oké, hetzelfde.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
4: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.

Ten de Voortops op Radio Drenthe en it's the same old song. Zometeen gaan we naar Ellie. En Ellie zit voor ons in Zuid-Laren, waar ze in opperbeste stemming zijn. Dit is Vanessa Carlton, 1000 Miles.

0: Jan Smit was dat. En Stilte in de Storm.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Ja, en Stilte in de Storm is misschien ook wel hartstikke toepasselijk voor de plek waar Ellie nu staat. Want ik denk dat daar straks ook wel het een en ander losbarst. Ellie, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Ja, nee, nou zeg dat wel. Hier hangt ook, er hangt hier nog een beetje gespannen stilte. Iedereen is wel, wat gaat er allemaal gebeuren? En hier achter mij, als je door het raam kijkt, daar ben kinderen binnen het oefenen voor vanmiddag, voor wat ze laten zien, voor de opening. Want ik ben op het Dalton Kindcentrum de Zuidwester in Zuidloorn. Goedemiddag, Marianne.
4: Hallo, welkom. Ja,
3: alvast van harte gefeliciteerd.
4: Dankjewel.
3: Ja. Vanmiddag giet de school officieel open, hè?
4: Ja, klopt. We hebben vandaag een openingsfeest. We zijn dit jaar gestart in het nieuwe gebouw met kinderopvang en school en BSO. En vandaag hebben we het officiële openingsfeest.
3: Hoe lang ben jullie bezig geweest met dit hele project?
4: Bijna 2 jaar. Ja, we zijn 2 jaar ook op een andere locatie geweest, zodat we hier konden bouwen. Ja,
3: in het vroegere voormalige Zennike College hier in Zuidloorn.
4: Inderdaad, in Haren in Zuidlaren zaten wij inderdaad. En, want de school stond hier ook en we moesten hier natuurlijk bouwen. Dus, en nu hebben we hier ons prachtige gebouw.
3: Ja, wat zit hier allemaal in?
4: We hebben kinderopvang, buitenschoolse opvang, BSO en een school. Ja.
3: 6 klassen?
4: 5 groepen. 5 groepen en een kinderopvang 1 groep en een BSO-groep. Ja.
3: Kijk eens aan. En dan ook nog een boomverdieping waar van alles gebeurt?
4: Ja, nou, dit is niet enorm groot, maar daar hebben we nog een teamkamer waar we met elkaar kunnen zitten. En voor de rest hebben wij onze leerpleinen die hier in deze school zitten, waar kinderen echt vanuit Dalton echt samenkomen. Dus dat vinden wij heel belangrijk.
3: Ja, en vanuit Dalton is het ook toch wel zo dat de kinderen helpen met het organiseren van dit feest.
4: Zeker, ja. We hebben dus vandaag optredens. De kinderen oefenen iets voor vanmiddag. Maar ze helpen ook met de vlaggetjes ophangen, het groente snijden, de kaas snijden. Zodat we het ook echt van hun is. Dat we het met elkaar doen.
3: Ja, en ook allerlei optredens vanmiddag?
4: Ja, dat is hier in de achtergrond. De kinderen zijn op trommels bezig om een optreden te oefenen die we dus vanmiddag laten zien aan alle ouders en alle betrokkenen, buurtbewoners, de mensen van de bouw. Ja.
3: En als je nou kijkt naar het geheel, waar ben je dan zelf het meest trots op?
4: Dat we hier weer echt met elkaar samen zitten. We zitten hier weer echt met elkaar in 1 gebouw. Dat kinderen allemaal weer samen hier terugkomen. Dat we met elkaar die leerpleinen in gebruik nemen. Wat heel gepast bij ons onderwijs.
3: Ja, want wat is een leerplein?

0: leerplein precies?
1: Leerplein is waar kinderen samenkomen, waar ze samen kunnen werken en spelen en leren. Dus de kinderen komen vanuit de klassen op deze plekken in deze ruimtes terug. We hebben dus ook geen gangen. De kinderen hebben allemaal eigen ingangen, zodat ze de leerplein echt gebruiken om waar ze kunnen samenkomen en zelfstandig kunnen werken. En waar ze hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun onderwijs.
0: Ja, want dat is de basis van Dalton.
1: Ja, klopt. Ja, dat zijn inderdaad, het zijn vijf pijlers. En dat zijn onder andere die pijlers. Maar peuters kunnen ook samen met kleuters spelen. Dus ja.
0: Als je daar dan de groep hier lekker aan speelt met de Lego.
1: Ja, klopt. Dat zijn de kleuters inderdaad. Die spelen daar samen nu op dit moment. Ja, die spelen deels in de klas en deels hier op het leerplein.
0: Ja, en ik zie ze daar al. Kom eens aan het snijden. Ja, wat gezelligheid.
1: Ja, dat past helemaal bij het openingsfeest. Dit is ook echt heel het samengevoel wat wij altijd op deze school en deze opvang hebben met elkaar. Ja.
0: En Marianne, vanmiddag wordt officieel opens. Wie gaat er nog speciaal iemand het open?
1: Ja, de wethouder komt. Wethouder Middendorp van de gemeente Sinalo komt. Die gaat samen met het oudste kind en het jongste kind een openingshandeling doen. Zij zullen een sleutel overhandigen aan de wethouder. En ik zal een paraatje doen. En daarna de optredens. En groep 8 gaat ook nog rondleidingen geven door de school. Dus het is genoeg te doen vanmiddag.
0: Goed zo. Vanaf hoe laat begint dat?
1: Om 4 uur.
0: En is iedereen hier in de buurt welkom?
1: Ja, zeker. Als mensen een kijkje willen nemen, zeker. Dan zijn ze van harte welkom. Ja.
0: Goed zo, dankjewel. Van harte gefeliciteerd. Heel veel plezier hier. Ja, en vanmiddag vanaf 4 uur... Dalton Kindcentrum de Zuidwester aan de Schipborgenweg 97A, als ik me goed herinnerd heb. En ben je van harte welkom om een kijkje te komen nemen.
2: Hartstikke leuk. Ellie, dankjewel.

You can call me L, Paul Simon op Radio Drenthe. Zometeen na 1 uur gaan we op zoek naar mensen die het leuk vinden om naar het circus te gaan. Hoor je zometeen na Douwe Bob. Dit is Note to Self.

0: November 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind

0: Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang en het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all inclusive. Alleen bij ons €231.
3: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
2: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
4: Voordeeluitjes.nl.
3: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
5: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans
6: nieuws.
5: Klok
6: van de Laan. Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Canadese premier Carney juicht een nadere samenwerking met de EU toe, zei hij in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. Ze zei dat Canada het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Carney benadrukt dat het niet de bedoeling moet zijn om een nieuw blok op te richten als rivaal van de bestaande wereldmachten, zonder dat hij daarbij namen noemde. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam wil, moet nog minimaal 6 weken over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren in de brug zitten en daarom mag er minder verkeer overheen. Het is de bedoeling dat verkeer over de oostelijke Zuurhofbrug kan, maar die moet worden aangepast en dat gaat dus weken duren. Australië scherpt de visumregels aan om het aantal migranten terug te dringen. Zo wil de regering dat de internationale studenten hun partner en eventuele kinderen niet meer mogen meenemen. Ook worden de regels voor backpackers aangescherpt om te voorkomen dat zij onbeperkt in Australië blijven door steeds een nieuw werkvisum aan te vragen. De regering wil het aantal migranten dat Australië jaarlijks binnenkomt verlagen van 300.000 naar 225.000. Volgens critici leggen de migranten een te grote druk op sociale voorzieningen en de woningmarkt. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werden 9,6 miljoen mensen, werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden morgenochtend een enkele bui. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
8: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
9: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
10: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
9: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroep Maat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.

0: Radio A.N. Hunze.
1: Dit is Radio A.N. Hunze. Radio A.N. Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
4: Radio Drenthe.
5: Anouk in de middag.
4: Met Marita Slip

0: pussycat eyes. You and your pussycat knows.
1: Tom Jones was dat en What's New Pussycat?
2: De hulplijn.
3: De hulplijn.
1: What's new, Pussycat? What's new? What's new is dat Cor Velting van de Stichting Actief Samenleven, die kan wel een beetje hulp gebruiken. Ik heb Cor aan de lijn. Goedemiddag, Cor.
4: Goedemiddag, Marita.
1: Hallo, want hallo. Jij bent van de Stichting Actief Samenleven. Even heel kort voor wie de stichting niet kent. Wat doen jullie?
4: Nou, de Stichting Actief Samenleven is op 2013, op Valentijnsdag 2013 opgericht. En wij proberen eigenlijk ieder jaar een 3 tot 4 projecten te doen voor met name kinderen, volwassenen en ouderen in een kwetsbare situatie.
1: Ja.
4: Dat
1: ja.
4: is heel kort weg gezegd wat we eigenlijk doen ja. Met onze stichting.
1: Ja, en dat gaat alle kanten op, hè? Van ballonvluchten tot high tea's, tot ja, echt, jullie hebben al van alles gedaan.
4: Ja, bijvoorbeeld een klein voorbeeldje. 4 augustus zijn wij onlangs met zo'n 280 voornamelijk kinderen die opgroeien in financieel kwetsbare gezinnen. Zijn wij een dagje naar het attractiepark Slagharen geweest. En wij organiseren dus al 13 jaar lang een uitstapje voor kinderen naar een pretpark in de zomervakantie.
1: Ja, het is wel bijzonder dat jullie dat gewoon nog steeds kunnen doen, ook financieel. Want er gaat toch ook wel een beetje geld in om, lijkt me. Het is niet gratis.
4: Het is zeker niet gratis, Marita. Want als je nagaat dat wij, als wij één dagje organiseren naar een attractiepark en je komt met 280 mensen aan de kassa.
1: Ja.
4: En je laat 3 dubbeldekke bussen moeten rijden.
1: Ja.
4: Ja, dan ben je als stichting zeg maar rond de €10.000 verder.
1: Ja, en hoe doen jullie dat?
4: Ja, wij doen heel veel aan fondswerving. Dus we worden enorm geholpen door een aantal fondsen waar we al jaren mee werken. En daarnaast hebben we naast de stichting ook nog de Club van 120. En dat is een lokaal netwerk van zo'n 120, 130 bedrijven die ons ieder jaar steunen met een donatie van €120. En dat met elkaar kunnen wij eigenlijk al onze projecten min of meer financieren.
1: Ja, mooi. Heel mooi. En nu heb je eigenlijk weer een heel mooi project wat er aankomt.
4: Ja, zeker.
1: Want
4: ja.
1: het

0: is Nationale Ouderendag op 2 oktober, begrijp ik?
1: Ja, 2 oktober is het Nationaal Ouderendag en dan organiseren wij eigenlijk weer voor het 7e jaar alweer op rij, organiseren wij een tweedaags circusproject.
0: Ja.
1: En dat tweedaagse circusproject, dat houdt in dat wij op Nationale Ouderendag, 2 oktober vrijdags, dat we eigenlijk dan staat er op de markt in Hogeveen staat er een hele grote circustent. En dan gaan we 3 voorstellingen op de vrijdag doen voor met name ouderen die woonachtig zijn in verzorgingstehuizen.
0: Ja.
1: Ouderen die aangesloten zijn bij belangenorganisaties of individuele ouderen die nog zelfstandig wonen, maar die zeggen: ik heb wel zin in een leuk uitstapje, ik wil wel een van de voorstellingen, een van de gratis voorstellingen van zeg maar het circus bij gaan wonen op de vrijdag.
0: Ja, want je hebt die tent dus nog niet helemaal gevuld.
1: Nee, wij hebben in principe hebben wij de tent nog niet helemaal gevuld met ouderen. Ik noem ook bewust, het is een circus tweedaagse. Want wij proberen ook andere doelgroepen, behalve ouderen, ook bij een van de voorstellingen te betrekken. Zo komen er bijvoorbeeld, doen wij 1 voorstelling voor jonge mantelzorgers. We doen een voorstelling voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Maar met name op de vrijdag, wat eigenlijk bedoeld is voor de ouderen, om dat bruggetje even te maken.
0: Ja,
1: ja, hebben we bij met name de voorstellingen van 2:30 en 3:30 hebben we best wel wat gaten hier en daar in de piste of rond de piste in het circus.
0: Mm-hmm.
1: Die we graag nog opgevuld willen worden. Want hoe leuk is het ook om gewoon te zien dat het tent gewoon gezellig vol is.
0: Ja.
1: En dat werkt 2 kanten uit. Voor de circusartiesten is het leuk om eigenlijk voor een bomvolle tent te spelen in plaats van ja. Een tent waar nog wat gaten in de tribunes zitten.
0: Ja, en natuurlijk voor de mensen die komen kijken ook gewoon een hele leuke middag uit.
1: Ja, dat is het eigenlijk dat wij gewoon dit al 7 jaar mogen organiseren. Dat met name ouderen die woonachtig zijn in een verzorgingstehuis, dat die bij ons een middagje uit zijn. En dat gewoon op de dagen erna in de woonkamers, in de verschillende tehuizen, gewoon nog eens een keer nagesproken wordt over het leuke uitstapje naar het circus. Want dat is toch een uitstapje die je toch niet regelmatig doet.
0: Nee, en het is misschien ook wel leuk, een beetje nostalgie, hè? Circus, een beetje van vroeger. Hartstikke leuk om eens een keer weer mee te maken, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja. Als je het terrein al oploopt en je ziet een blauw-gele grote tent staan. Allemaal leuke kostuums, gezellige muziek. Bijzonder mooie acts die het circus voor het publiek maakt. En ja, en dat maakt het met elkaar tot een herinnering. Want kijk, onze beloning als stichting zijnde is dat als wij ouderen de tent weer zien te verlaten met een lach van oor tot oor en dat ze weer op zoek gaan naar hun rollator of naar hun rolstoel. Dat is voor ons 1 groot feest om te mogen organiseren. En hoe mooi is het dat je dat op Nationale Ouderendag mag doen.
0: Ja, zeker. Ja, even voor de duidelijkheid, Cor, het kost de mensen dus niks. Hè? Ze kunnen gewoon komen.
1: Ze kunnen gewoon komen. Het liefst hebben we wel dat als mensen, als individueel iemand willen komen,
0: ja,
1: dat ze zich aanmelden via onze website. Zijn er nog bijvoorbeeld verzorgingstehuizen en afdelingen van verzorgingstehuizen die zeggen: wij willen toch met onze ouderen, met onze bewoners van onze afdeling een uitstapje maken naar het circus. Kunnen ze gewoon naar onze website gaan. Ze kunnen zich als groep aanmelden. En dan gaat alles vanzelf. De aanmelding worden gewoon bevestigd door ons. En ze worden uitgenodigd. Wij met name de voorstelling van 2:30 en 3:30. Want die van 11:00 die zit gewoon echt helemaal vol.
0: Mm-hmm.
1: Dus maar met name zijn ouderen op 2:30 en op 3:30 nog van harte welkom, Marita.
0: Ja, helemaal goed. En die website, Cor, wat is die website?
1: Ja, www.actiefsamenlevenaanelkaargeschreven.nl.
0: Ja, www.actiefsamenleven.nl. Daar kan je je dus aanmelden. Ja, en als je niet helemaal weet hoe dat gaat of het ging allemaal te snel, kun je natuurlijk ook altijd eventjes naar ons toe bellen. En dan zorgen wij wel weer dat het bij Cor terechtkomt.
1: Zeker.
0: Cor, bij deze, de oproep is gedaan. Ik hoop dat heel veel mensen zich aanmelden.
1: Dat hopen wij ook, Marita. In ieder geval jullie heel erg bedankt even voor de aandacht die jullie hier aan wilden besteden.
0: Heel graag gedaan. En een hele fijne dag alvast, hè.
1: Dankjewel.
0: Hey, doeg.
1: Oké, doeg.

0: Brad en het was de Guitarman.
1: De Slingerplaat.
0: Het is de hoogste tijd om het thema bekend te maken van de Slingerplaat, Daphne.
2: Ja, hartstikke leuk.
0: Dat weet je nog niet.
2: Oh.
0: Nee, ik ga ervan uit dat het hartstikke gezellig wordt. We gaan graven vandaag. We gaan nog rond in. We gaan namelijk graven in je muziekcollectie.
2: Oké.
0: Ja, het heeft alles te maken met het bericht, ik weet niet of je het gezien hebt, dat heel veel mensen het leuk vinden om mee te doen aan archeologische opgravingen.
2: Nou, dat lijkt mij zelf ook hartstikke leuk eigenlijk. Ja? Ja.
0: Zou jij dat doen?
2: Ja, lijkt me vet leuk.
0: Je denkt, ik ga wel in een tuinbroek daar gewoon liggen in de klei. En dan met een scalpeltje en een kwastje ga ik gewoon lekker door weer en wind.
2: Dat is wel een beetje meditatief, denk ik.
0: Beetje graven.
2: Beetje graven.
0: Beetje zoeken.
2: Ja, hartstikke leuk.
0: Het staat natuurlijk
2: vooral
0: nog
2: als je wat vindt.
0: Ik wou zeggen, het is natuurlijk nog leuker als je ook echt wat vindt. Dan levert het dat ook wat op. Nou, het schijnt ook heel erg populair te zijn. Mensen staan ervoor in de rij. Er zijn zelfs mensen die huis en haard in de steek laten. Om gewoon lekker 5 dagen bijvoorbeeld in the middle of nowhere mee te doen aan opgravingen. Hartstikke leuk. Maar wij gaan natuurlijk niet echt graven. Wij gaan dus muzikaal graven.
2: Ja.
0: We zoeken vandaag naar het oudste plaatje. Dat vonden we wel grappig, hè? Want in de grond vind je oude dingen. Het oudste plaatje dat je in je muziekcollectie hebt. En dat hoeft dan niet meteen een oud plaatje te zijn. Het is eigenlijk een beetje je eerste plaatje. Hè? Het eerste oudste plaatje wat je in je muziekcollectie hebt. Nou, wees creatief zou ik zeggen. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal binnenkomt. Geef het maar door. 0592331188. Daphne, wat is die van jou?
2: Die van mij is Nina Simone. My Baby Just Cares For Me.
0: Oh, wel een mooie.
2: Ja, hele mooie. Singeltje.
0: Dat is mooi. Ja, die voor mij is The Temptations en My Girl.
2: Ook leuk.
0: Ook leuk.
2: Ja.
0: Nou, ik zie je wel, het loopt allemaal heel erg uit elkaar. Dus kom maar door. 0592 33 11 88.

Nou is het een hele lange plaat, hè, Dire Straits met Money for Nothing. Dus ik dacht, ik kan wel even heel veel telefoontjes opnemen. Nou, viel toch tegen. Woe, ik kan bijna in tijdnood. Maar het is gelukt, geef hem door. Hè. Die eerste singeltjes, daar zijn we nou op zoek. 0592 33 1188. Dit is Roxette. How do you do? I see.

0: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloen.
1: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
3: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
4: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
5: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
6: Het is 2:30 geweest. We gaan naar het laatste nieuws uit Drenthe met Daphne Blanke.
7: Goedemiddag. 2 nieuwe roofdieren verhuizend komend voorjaar naar Wildlands. Welke soorten dat zijn, houdt het dierenpark nog even voor zich. Maar wat wel duidelijk is, is dat de roofdieren hun onderkomen gaan delen in een nieuw rotatieverblijf. Dat betekent dat ze de verschillende delen van het verblijf afwisselend gebruiken. Zo kunnen ze kennis maken met geuren en sporen van andere soorten. Iets wat ook in de natuur voorkomt. Spotters in een speciale politiebus hebben tientallen mensen betrapt die achter het stuur hun telefoon gebruikten. De bus reed dinsdag door Drenthe en is onderdeel van een programma om de verkeersveiligheid te verbeteren. Volgens de provincie leidt afleiding in het verkeer dagelijks tot onveilige situaties en jaarlijks tot meer dan 100 verkeersslachtoffers. De bestuurders die betrapt zijn op telefoongebruik achter het stuur hebben allemaal een bekeuring gekregen. En de wedstrijden van de eerste knock-outronde van de KNVB Districtsbeker zijn bekend. En daar zitten een paar Drentse krakers tussen. Zo moet CEC uit Emmer-Kompaskum tegen Rodder Boys en neemt Noordse Schut het op tegen Actief uit Eelde. HZVV uit Hogeveen, dat in het grote KNVB-bekertoernooi al werd uitgeschakeld, is gekoppeld aan Buinen. De wedstrijden worden half oktober gespeeld en op onze website en in onze app vind je de volledige loting. En net zoals het andere nieuws uit de provincie.
6: Helemaal goed, Daphne. Dankjewel. En dan gaan we naar het weer in Drenthe. Gert Voerman.
8: De middag start half tot zwaar bewolkt. Dat betekent soms ook nog wat zon. Maar geleidelijk aan neemt de bewolking verder toe. En in de loop van de middag gaat het op steeds meer plaatsen regen. Met temperaturen eerst 18 graden. Later daalt die wat terug. En een matige zuidwestenwind. Vanavond buien, vannacht droog. Met temperaturen van 10 tot 11 graden.
9: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
10: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
11: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf?

0: allemaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
4: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
6: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt en jarenlang.
7: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: Leo Moorman was dat. En Conran, weet je wat er ook aankomt?
1: De slingerplaat.
0: Ja, de update van de slingerplaat. Jeetje, de slingerplaat. Want er komen zo verschrikkelijk veel leuke suggesties binnen. Het gaat eigenlijk allemaal om graven naar oude plaatjes, Daphne.
2: Ja, klopt helemaal. Ja, de eerste plaat eigenlijk, toch?
0: Ja, je oudste.
2: Ja.
0: Eerste. Ja, en dat heeft natuurlijk alles te maken met het bericht dat mensen tegenwoordig in de rij staan om mee te doen aan archeologische opgravingen, want dat vinden ze allemaal heel erg leuk. Jij gaat ze allemaal verzamelen, je hebt er 26 nodig. Nou,
2: dat komt wel goed.
0: Dat gaat wel lukken hoor, ja. Want die 26 die komen wel binnen. Sterker nog, ik denk dat je bijna keuzes moet gaan maken om de een wel, de ander niet.
2: Dat wordt wel heel lastig. Ja, er komen echt parels binnen hoor.
0: Ja, zullen we maar gauw beginnen? Ja. Want jij kreeg een appje van Ellie volgens mij, hè?
2: Ja, klopt. En die, haar eerste plaatje was Frans Halsema met Voor haar.
3: En door haar weet ik dan door te dringen tot de onvermoedenschap van ons bestaan.
0: Het is dan een heel mooi singeltje om als eerste singeltje te hebben. Ja, absoluut. Gaat erbij. Agnes dan, die stuurde ook een appje. En haar alleroudste plaatje is deze van Cliff Richard, Move It.
4: Come on, pretty baby, let's move it and groove it.
0: Ook zo'n lekker plaatje, zeg.
2: Ja, heerlijk.
0: Nou, ik ben blij dat ik niet hoef te kiezen, maar dat rat voor ons gaat kiezen aan het einde. Jeetje, dat is bijna onmogelijk. Wat komt er nog meer binnen?
2: Nou, Titia die belde en die kwam met Greenfield in Cook Only Lies.

0: mooi nummer. Hey, en toen had jij Jeroen aan de lijn.
1: Ja, klopt. En die kon nog het eerste plaatje herinneren van zijn vrouw, die helaas 5 jaar geleden is overleden. Maar dat was Mud met Dynamite.
0: Mooi nummer.

0: Het is zo romantisch.
1: Ja, geweldig.
0: Ach. Ik kan me dat helemaal voorstellen, dat je dat dan als tienermeisje...
1: Op je platenspelletje, ja, op je kamertje.
0: Helemaal wegzwijmelen.
1: Met een bus deodorant, zo je playbacken. Ach, ik zie dit helemaal voor me. Nog eentje doen?
0: Ja, helemaal goed. Deze is ook goed, hoor. Van Jan, The Kinks met Lola.

zoveel van die mooie eerste singeltjes komen er voorbij. Wat is jouw eerste singeltje? We horen het heel graag. 0592 3311 88. We gaan naar ABBA.

0: Suzanne Vega was dat. En Luca.
1: De slingerplaat.
0: Oh, ik moet even heel even eerlijk gewoon zeggen. Daphne,
2: ja?
0: We waren nog zo bezig met de administratie. Ja, en jij moest dat rad nog pakken. En ik was met jou nog dingen aan het overleggen. Van, hé, wie heeft eigenlijk
2: welke
0: plaat ook alweer ingebracht? En wie zei dit en wie zei zus? Want zoveel suggesties zijn er binnengekomen. Had ik niet eens in de gaten dat Suus en Vega al klaar was met zingen?
2: Nee, we hadden 5 seconden op de klok. En toen, koptelefoon op. En,
0: ja, het was even heel erg, daar gaan we.
2: Maar goed,
0: we zijn er weer. Ja. Het is goed gekomen. We zijn op zoek geweest het afgelopen half uur naar een slingerplaat natuurlijk. Naar het thema je eerste plaatjes, je oudste plaatjes, je oudste singeltje. En dat had alles te maken met het thema. Namelijk een artikel wat we op onze website hadden staan. Waarin staat dat heel erg veel mensen het heel erg leuk vinden om mee te doen met archeologische opgravingen. Dus die laten huis en haard in de steek en die gaan gewoon 5 dagen met een troggel, geloof ik, heet dat, hè?
2: Oh, dat weet ik niet. Heet het zo?
0: Ja, volgens mij wel.
2: Oh ja.
0: Ja, gaan ze zitten te graven in de hoop dat ze een munt vinden.
2: Troffel.
0: Of een troffel, niet een troggel.
2: Ja,
0: troggel.
2: Met een F.
0: Heb je wat geleerd?
2: Ja.
0: Nou, wij hebben allemaal liedjes dus bij elkaar verzameld. Zo verschrikkelijk veel leuke oude singeltjes, nieuwe singeltjes. Heel divers kwam er voorbij. Ik zei al, we hebben het moeten selecteren. Viel nog niet mee. Je hebt het allemaal wel gewoon voor elkaar gekregen.
2: Ja.
0: Het staat allemaal op het rad.
2: Het staat allemaal klaar.
0: En de administratie is af.
2: Ja.
0: Nou, dan is er nog maar één ding te doen. Dat is namelijk dat draaien aan het rad, hè? Dus even kijken wat er uitkomt. Jij hebt een hele mooie slinger aangegeven, ja.
2: M.
0: De M.
2: M.
0: Ja.
2: Even kijken. Dat is wel een mooie.
0: Oh.
2: Volgens mij vind jij deze ook wel leuk.
0: Vind ik die mooi?
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Want?
2: Barracuda.
0: Van Hart.
2: Ja.
0: Ja, die kwam daarmee. Wie zijn eerste singeltje was dat? Weet jij dat nog?
2: Ja, BS staat erbij.
0: Ja, maar volgens mij is dat... wacht even, gaan even spieken. Ik wil nou helemaal zeker weten. Bert.
2: Oh, dat was Bert.
0: Bert, die zei Hart met Barracuda.

0: Nou moet ik even kijken, ik moet even heel snel schakelen, want ik zei het al, we liepen een beetje achter de feiten aan. Het moet even uit een ander apparaat komen. En ik heb dat nog nooit gedaan. Ga kijken of mij dat lukt.
1: Dat kan jij.
0: Zeker, komt-ie hoor.

Doe, zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Vark en de DJ Jari live. Inspirerende kookdemonstraties. Met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf. Tijdens Van der Veen op Stelten.

0: nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van IBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
1: Nou heb ik ook wat. Mijn voordeur toch behoorlijk. Dus die laat ik vervangen door Bouwmarkt Schoonoord. Zij bestellen een extra isolerende deur met driepuntsluiting en hangen er ook nog voor mee in. Bij Bouwmarkt Schoonoord giet het ook altijd deur.
2: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileum.
3: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
4: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Er gaan nieuwe controles plaatsvinden op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast van inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Duitsland begon 2 jaar geleden met de grenscontroles om het aantal migranten terug te dringen. Maar daardoor ontstonden ook in Nederland dagelijks files en sluipverkeer. 4 verdachten die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e blijft nog 30 dagen langer vast, zo heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten, 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Deze week besloot de rechtbank het voorarrest van een aantal andere verdachten ook al te verlengen. En later vandaag wordt ook over nog een deel van de groep een besluit genomen. Er is in Nederland een 4e persoon overleden aan het Westnel-virus, meldt het RIVM. Het gaat om iemand die al ziek was en het virus kreeg via een bloedtransfusie. Sinds vorige week zijn er nu 10 nieuwe besmettingen vastgesteld. Officieel hebben nu 28 mensen in Nederland het virus, maar waarschijnlijk zijn het er duizenden, want niet iedereen merkt dat hij het virus heeft of laat zich testen. Bij de brand in het ziekenhuis in Pakistan, waarbij vorige maand 14 baby's omkwamen, waren de veiligheidsmaatregelen niet op orde. Zo waren er geen brandalarmen of sprinklers in het ziekenhuis in Islamabad. Ook waren vluchtroutes geblokkeerd, blijkt uit een overheidsrapport. De onderzoekers rekenen de ziekenhuisdirectie zwaar aan dat het zo mis kon gaan. Het weer. Vanmiddag trekken vanuit het westen buien over het land. Het is 14 tot 18 graden. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en klaart het vaker op. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
5: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
6: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
7: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
6: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.
1: Dit is Radio A. en Hunze.
3: Radio A. en Hunze.
1: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
4: Zonnebril gratis en een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma.

0: Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
0: Radio Drenthe.
2: Anouk in de middag.
0: Met Marita Slip.

Man at Work was dat en Down Under. Zometeen gaan Daphne en ik het hebben over de leuke televisieseries. En dan vooral de muziek die erbij hoort. Hoor je zometeen. Eerst naar de Troubadours. Dit is In de Nacht.

0: Dusty Springfield. I close my eyes and count to 10. Nou, wij kunnen wel verder tellen dan 10, dus dat komt hartstikke goed uit, hè, Daphne?
1: Oh, je bent helemaal niet aan.
2: Ik zeg ja hoor, dat kunnen wij.
0: Gezellig. Ja, vanochtend bij Judith, ik weet niet of je het gehoord hebt, had ze een heel leuk feitje in Vandaag de Dag. Vandaag in 1958 startte de serie Pipo de Clown.
2: Ja, ik hoorde het.
0: Ah, leuk, hè?
2: Ja, ik moet zeggen dat ik het denk ik nooit gekeken heb, maar ja, de tune ken ik wel.
0: Ja, maar het is wel erg voor jouw tijd, denk ik, hè?
2: Ja. Volgens mij hartstikke. Welk jaar was het ook weer?
0: 58.
2: 58, ja, dat is wel even voor mijn tijd.
0: Ja, ook even voor mij, hoor. Ja. Dus dat geeft helemaal niks. Maar toen gingen wij nadenken en we gingen het er zo'n beetje over hebben. Van, oh ja, maar je hebt natuurlijk altijd van die series. Dat als je dan de tune ervan hoort, dan heb je daar een herinnering bij.
2: Ja.
0: En toen ging ik eens graven in mijn eigen geheugen. Ja, en toen kwam ik wel op een aantal. Bijvoorbeeld deze.
3: Hallo meneer de Uil, waar ben je ons naar
0: Ja, meneer de Uil en Ed en Willem Beven natuurlijk in dat bos, in het Fabeltjesbos. Ja, ik zie mezelf dan weer helemaal zitten, hoor, voor die televisie. Oh. Natte haartjes, bakkie chips, ja, absoluut. Heel klein. Ik vond het ook altijd heel interessant. En ik vond vooral die mier heel vervelend. Ken je die mier van Fabeltjesland?
2: Ik vrees dat dit ook weer voor mijn tijd is eigenlijk.
0: Oh, dit deed ze steeds. Dat was heel irritant.
2: Oh ja, dat klinkt ook heel irritant. Ja, ik ken het natuurlijk wel, maar meer omdat het zo iconisch is eigenlijk.
0: Oh, echt?
2: Niet omdat ik het echt zelf heb gekeken.
0: Ben je ook nog een beetje te jong voor?
2: Ja.
0: Maar ken je dit dan? Past wel,
2: ja,
0: toch?
2: Tuurlijk.
0: Want?
2: A-Team.
0: Ja, heel erg goed inderdaad. Die A-Team. Heb je dat wel gekeken dan, of niet? Als je dat ook nog te jong voor?
2: Ja, ook te jong. Maar wel, er waren wel dan van die herhalingen op televisie. Ja. Dat heb ik dan wel af en toe gekeken.
0: Met Hannibal en Murdoch en zo. En B.A. Barracus en Face heette die ene. Die was heel knap. Die noemde ze Face. Wat ik altijd zo leuk vond, ja, dat heb ik toen niet in de gaten gehad toen ik het keek. Maar later dacht ik, er klopt iets niet aan die serie. Want zij schoten dan bijvoorbeeld zelf, werden ze dan beschoten door boeven. Nou, met 100 kogels tegelijk. En ze werden nooit geraakt. Maar als Hannibal dan zijn pistool pakte, gewoon één keer schoten, raakte die gelijk 6 boeven in één keer.
2: Ja, terwijl hij in een rijdende auto zat, bij wijze van spreken.
0: Ja, natuurlijk eigenlijk helemaal niet, hè. Later trouwens was ik ontzettend fan van deze.
2: Zegt jij dat wat? Ja, nou, je hebt me net de videoclip laten zien van de, of gewoon de introductie.
0: Ja, dit filmpje wat er hierbij hoort inderdaad. Ja, ja, ja, ja.
2: Dat vond ik ook wel leuk om te zien.
0: Nou, maar dat komt natuurlijk door die gezellige manieren.
2: Ja.
0: In het filmpje. Nou. Ja, Beverly Hills 90210 wordt volgens mij nu weer herhaald. Hartstikke leuke serie in de 90s. Oh, wat was ik verliefd op Luke Perry. Kan gebeuren. En hartstikke leuk. En toen ging ik aan jou vragen. God, Daphne, jij bent natuurlijk wat jonger. Ja. Wat zijn jouw series?
2: Nou, waar ik echt nog weet dat wij, ik en mijn zusje, dan elke avond echt voor klaar gingen zitten, dat was het Huis Anubis.
0: Deze.
2: Ja, dat was ook echt super spannend.
0: Ja, hè?
2: Ja, maar alles zat erin.
0: Wat zat erin?
2: Humor, romantiek, spanning, puzzels. Ja, het was wel...
0: En daar hebben ze later nog best wel lekker op voortgeborduurd, op die Huis Anubis. Want er zijn spelletjes van verschenen en echt gigantisch veel merchandise.
2: Ik vond laatst het spel daarvan, zo'n bordspel, een soort van Cluedo-achtig is dat. Vond ik laatst in een kringloopwinkel. Ik dacht, die moet ik hebben.
0: En?
2: Ja, nou, ik heb hem niet meer gespeeld. Maar hij staat wel. Ik heb hem wel in mijn spelletjeskast, zeg maar.
0: Oh, het Huis Anubis, wat geweldig. En nog eentje doen, wat je ook heel erg als kind veel keek?
2: Ja, Totally Spies.
0: Totally Spies, deze.
2: Echt nummer ook.
0: Dit was een tekenfilm of zo, toch?
2: Ja,
0: Totally Spies, of niet?
2: God, volgens mij heette dat vroeger Jetix.
0: Jetix.

0: Ja, dat was zo'n kanaal inderdaad met allemaal van die kindertekenseries.
1: En daar kwam dit op.
0: Ja, en ik weet nog dat mijn ouders, wij mochten eigenlijk nooit overdag televisie kijken. Vooral s'avonds gewoon Jeugdjournaal Klokhuis, dat was het.
1: Oh ja.
0: Ah, heel af en toe mochten we dan wel even dit kijken. En dan weet ik nog dat mijn ouders zich zo ergerden aan die stemmen van die kinderen.
1: Ik kan me dat heel goed voorstellen. Ja. Want die zijn na gesynchroniseerd.
0: Ja, dus, en heel hoog.
1: En hard en schaal.
0: Ja,
1: ja. Ja, ja, oké, okay, ja, ik kan me dit. En er waren drie meiden of zo, toch? Vier?
0: Ja, Totally Spies. Alex, weet ik nog.
1: Ja.
0: Alex, Clover. En Sam.
1: Ja, kijk, en die gingen dan allerlei misdaden oplossen, toch?
0: Ja, ja, een soort van FBI supergroep.
1: Nou,
0: ja.
1: Ik heb heel goed nieuws voor je.
0: Nou.
1: Alle afleveringen van Totally Spies kan je gewoon online vinden. Ja, nee, zeg maar. Dus misschien maak ik je nu heel blij.
0: Ja, ik ben morgen vrij, dus...
1: Nou, weet ik wel wat jij gaat doen. Ik zie je kant ogen. Hartstikke veel plezier alvast, Daphne. Gaan we ondertussen naar Alex Warren, Karen Yo. Wow.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Aanstaande vrijdag tot en met volgende week woensdag. De Rodermarkt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Rodermarktparade en de Korte Baandraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodermarkt.net.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit bessen en assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
5: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop

0: Je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Het is 2:30. We gaan naar het nieuws uit Drenthe met Daphne Blanke.
3: Goedemiddag. Twee nieuwe roofdieren verhuizen komend jaar naar Wildlands. Welke soorten dat zijn, houdt het dierenpark nog even voor zich. Maar wat wel duidelijk is, is dat de roofdieren hun onderkomen gaan delen in een nieuw rotatieverblijf. Dat betekent dat ze de verschillende delen van het verblijf afwisselend gebruiken. Zo kunnen ze kennis maken met geuren en sporen van andere soorten. Iets wat in de natuur ook voorkomt. Spotters in een speciale politiebus hebben tientallen mensen betrapt die achter het stuur hun telefoon gebruikten. De bus reed dinsdag door Drenthe en is onderdeel van een programma om de verkeersveiligheid te verbeteren. Volgens de provincie leidt afleiding in het verkeer dagelijks tot onveilige situaties en jaarlijks tot meer dan 100 verkeersslachtoffers. De bestuurders die betrapt zijn op telefoongebruik achter het stuur hebben allemaal een bekeuring gekregen. En de wedstrijden van de eerste knock-outronde van de KNVB Districtsbeker zijn bekend. En daar zitten een paar Drentse krakers tussen. Zo moet CEC uit Emmen-Compascuum tegen Rodder Boys en neemt Noordse Schut het op tegen Actief uit Eelde. HZVV uit Hogeveen, dat het in het grote KNVB-bekertoernooi al werd uitgeschakeld, is gekoppeld aan Buinen. De wedstrijden worden half oktober gespeeld. En op onze website en onze app vind je de volledige loting. Net zoals het andere nieuws uit de provincie.
2: Daphne, dankjewel. Gaan we naar het weer in Drenthe. Gert Voerman.
4: De middag start half tot zwaar bewolkt. Dat betekent soms ook nog wat zon. Maar geleidelijk aan neemt de bewolking verder toe. En in de loop van de middag gaat het op steeds meer plaatsen regen. Met temperaturen eerst 18 graden. Later daalt die wat terug. En een matige zuidwestenwind. Vanavond buien. Vannacht droog. Met temperaturen van 10 tot 11 graden.
5: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
6: Interessant. Wat verdien jij dan?
5: Zo open bedoelen ze vast niet.
7: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.

0: doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
4: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. Anouk in de middag.

0: hij is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dus die kussens zijn net even te goed.
4: Zometeen ga ik bellen met het buitenland, met Spanje. Want daar, in Benidorm, zit Jeffrey Kuipers. En hij heeft een nieuwe single. Daar gaan we het natuurlijk over hebben. We gaan het ook hebben over hun stappen om naar Spanje te gaan. En dat ze dus gevolgd zijn door de camera's van het Roer Om. Vorige week waren ze te zien. Zometeen ga ik hem bellen. Eerst zijn hier de motors. Dit is Airport.

0: De modus op Radio Drenthe en Airport. Ja, donderdagmiddag 2:40 betekent maar één ding.
1: Hoe staat het ervoor in showbizland? Het wel en wee van de sterren hoor je in Drenthertainment.
0: Showbiz nieuws natuurlijk, maar vandaag showbiz nieuws met een tropisch tintje. We gaan namelijk naar Spanje en dat doen we met Jeffrey Kuipers. Jeffrey, hele goedemiddag.
2: Ja, mag ik nog met Rens praten nou?
0: Tuurlijk wel. Ja, absoluut. Ja? Dat mag hier altijd, okay. Dat weet je, hè?
2: Goedemiddag.
0: Hallo, goedemiddag. Vanuit Spanje.
2: Ja, Altea wel te verstaan, ja. Aan de Costa Blanca.
0: Ja, en jij zei het al, we hadden net even elkaar aan de lijn. Het is daar nu ook een beetje bewolkt, maar dat is eigenlijk wel lekker, hè?
2: Ja, weet je, als je in Nederland woont, snak je naar de zomer en de zon. En als je hier woont, dan ben je blij als een keer dag bewolkt is en regen. Want de tuin heeft het keihard nodig en de natuur ook. En even bijkomen, want je lichaam is toch wel moeilijk met temperaturen. Zo boven de, vanaf 32 graden wordt het wel erg warm.
0: Nou, inderdaad.
2: Soms is 37 en dan kun je gewoon weinig.
0: Ja, ik ben blij dat je een lijn hebt. Ik heb heel erg veel vragen en heel weinig tijd. Dus laten we maar gewoon snel beginnen. Jeffrey, eerst, jullie zijn naar Spanje gegaan. Jij en je man Michael, waarom?
2: Beter leven, mooie klimaat, minder stress, minder op de klok.
0: Ja.
2: Dat.
0: Ja. Ja, en hoe ga je dan te werk? Want jullie zijn een kapsalon begonnen in Benidorm. Jij gaat dan zoeken, denk ik. Maar is dat niet heel lastig, andere regels en dat soort dingen?
2: Ah, nee, daar moet je niet te veel over nadenken. Als je dit gaat doen, dan drijft het helemaal op passie en totaal niet op gezond verstand. Want dan kun je beter niet doen.
0: Ja. Gewoon gaan.
2: Nee, dat is gewoon een. Ja, gewoon gaan. Je ziet wel wat je tegenkomt. Helemaal open het proces is het beste.
0: Ja, en jullie hebben dan die kapperszaak gevonden. Ik heb vorige week het roer omgezien, want jullie zijn ook gevolgd door de camera's van de SBS 6. Ja. Dat is dat ook wel een beetje eng, denk ik, of niet? Als je dan een zaak koopt die je alleen nog maar online hebt gezien.
2: Nee, want we gingen toch alles vervangen binnen. Dus we hebben vrienden even laten kijken of het gebouw van binnen goed was. We hebben het licht in het plafond vonden we heel belangrijk. En de toetreding van daglicht.
0: Mm-hmm.
2: Omdat je dat, als dat maar goed is voor een kapsalon, is wel heel belangrijk. Ja. En dat was heel goed.
0: Ja.
2: En
0: voor de rest had je echt bloemetjes behang, onhandig grote witte stoelen, een wc midden in de salon.
2: We hebben echt zoveel weggegooid. Ja, we bleven maar weggooien. Op een gegeven moment, dit moet er ook uit. Op een gegeven moment was die tent gewoon leeg. Dus hebben we in Nederland nog meubels besteld en hebben die open laten komen.
0: Oei.
2: Maar goed, het ziet er nou super mooi en modern uit. En daar voelen we ons lekker in.
0: Ja, dus je hebt er veel werk aan gehad, maar je hebt er ook gewoon eer aan.

0: Ja, nou, ik zat al 10 jaar in Hoogeveen in een flat 1 hoog. Hartstikke prima appartement, maar wel midden in beton. Dus toen ik die groene oase zag en dacht, oh, ik kan hier nu gaan wonen, dat raakte mij gewoon. Ik dacht, oh, midden in de natuur, ja. Daar snakte ik gewoon naar.
1: Ah, man, en het is je ook zo gegund om dan gewoon je lekker te voelen, toch? Zoals je net ook al zei, lekker op je dakterras met allemaal groen om je heen, heerlijk.
0: Ja, dat is voor mij is dat heel belangrijk. Ik ben in Schoonhoofd geboren en op het platteland aan het bos heb ik gewoond. Dus ik ben daarin opgegroeid. Dus ik voel me daar thuis.
1: Ja, en nu met z'n tweeën helemaal lekker gesetteld en helemaal happy?
0: Nou, we zijn nu weer in Nederland de boel aan het aantrappen. Dus het plan is weer een beetje gewijzigd, zeg maar.
1: Okay.
0: Want er moet geld verdiend worden en ik ben eigenlijk nog lang niet klaar met mijn werk. Ik miste dat ineens heel erg, dus toen ben ik maar weer begonnen.
1: Ja, want je hebt een nieuwe single, Ik rot op naar Spanje. Ja. Die is wel heel toepasselijk.
0: Ja. Ja, dat hebben we gemaakt samen met een vriend, heb ik dat geschreven. Een beetje als gimmick naar de opnames van Het Roer Om.
1: Ja.
0: En toen zijn we bij René Kast terechtgekomen in de studio. En die overleed halverwege dat proces. Dus dat was echt een enorme schok.
1: Nou.
0: Ja. Maar goed, dan ben je weer een stuk verder. En dan denk je, ja, we moeten toch die plaat uitbrengen. Dus we hebben het ergens anders weer af laten produceren. En het is een beetje knipoog. Nou, het gevoel wat iedereen wel eens heeft. Weet je wel, het wordt te vol in Nederland. Het wordt te duur in Nederland. Dat hoor je natuurlijk overal links, rechts.
1: Ja.
0: Polarisering. Ja. Jongens, de mazzel. Maar ik vertrek naar Spanje, weet je wel. Dat gevoel.
1: Zoek het uit.
0: Daar gaat het
1: ik ga lekker weg.
0: Ja,
1: ja precies.
0: Echt, ja, dat zijn dan weer mijn geboren.
1: Nee, maar ik snap jou. Ja, iedereen kent dat gevoel zeker de laatste tijd. Hey, jij zei, dat trekt allemaal weer een beetje dat Nederland. Wat kunnen we dan van jou verwachten? Dat we je wat vaker gaan zien hier.
0: Ja, en ik ga ook weer volop platen uitbrengen. En ik ben met allerlei dingen bezig. Dus ik ben nog niet klaar in Nederland. Ik dacht van, ik ga een beetje afstand nemen van mijn carrière. En ik ga hier kijken of ik aan de bak kom. Maar ik merk toch dat ik honger houd naar het Nederlands podium. Dus daar ga ik gewoon weer mee in de slag.
1: Leuk. Hey, en verder, een heel gemene vraag. Mis je iets aan Nederland? Behalve dan het optreden hier en de platen natuurlijk die je uitbrengt.
0: Nou, je mist natuurlijk wel eens familie en vrienden. Maar gelukkig komen ook heel veel mensen wel naar Spanje. En zijn we ook regelmatig in Nederland. Maar wat ik mis is even mijn rondje Hoogeveen over de markt. Even naar mijn eigen Jumbootje.
1: Ja.
0: Even naar de Hema, weet je wel. Gewoon die hele domme dagelijkse dingen. Even een bakje doen bij een vriendin.
1: Ja.
0: Dat soort gekeutel.
1: Ja, dat is natuurlijk lastig vanuit Spanje. Je kunt elkaar wel online of FaceTime of wat dan ook. Maar dat is natuurlijk helemaal anders.
0: Ja, en alle verhoudingen die je hier krijgt, die zijn allemaal nieuw. En in Nederland heb ik een hele vaste kleine club met vrienden waar ik al 20 jaar mee omga. Dat voelt gewoon fijn, weet je wel.
1: Dus
0: dat mis ik wel.
1: Ja, snap ik.
0: Maar voor de rest is het leven hier gewoon wel echt leuker, vind ik.
1: Kijk, nou, mooi. Waar van acte. Hey, ik ga je nieuwe single draaien. Ik rot op naar Spanje. En dat vind ik onaardig om te zeggen. Maar jij zit daar gewoon lekker. Want ik ga niet zeggen rot op naar Spanje. Want we missen je wel.
0: Nee, maar ik ben ook gerot. Want het is wel zo. Ja. Maar ik kom gewoon weer terug. Ik ben net onkruid.
1: Nou, we komen nog niet van je af dus.
0: Nog langer niet.
1: Helemaal goed. Hey, Jeffrey, dankjewel hè. Hey, groetjes daar.
0: Tot de volgende keer.
1: Hoi.

Kim Wilde was dat, en Love Blonde. Ja, ik heb er nog eentje voor je, voordat René het stokje van mij overneemt. Zometeen tijd voor Studio Steenbergen. Veel plezier daar alvast mee. Wat mij betreft een hele fijne middag nog. Ik ben er morgen weer en ik laat je achter met de Rolling Stones. Het is Miss You.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Had Coevorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
2: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3 uur.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde, hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank hem een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is dat extra geld bedoeld voor de komende jaren. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Daarvoor in de plaats komen controles op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast voor inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Ierland doet komend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, heeft de Ierse omroep RTE bekendgemaakt. De omroep gaat het muziekevenement ook niet uitzenden. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Dat standpunt blijft volgens RTE ongewijzigd. Ierland is tot nu toe het enige land dat niet meedoet. Het weer vanuit het westen buien bij maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden een enkele bui en 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.
2: Dit is Radio AN Hunze.
6: Radio AN Hunze.
2: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Hey, Remo!
9: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
11: Volido! Hey, Remo!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Radio Drenthe.
12: Studio Steenbergen.
6: 60s en 70s.
12: Met René Steenbergen.

0: gaan noemen dit, hè. Who'll Stop the Rain van Creedence Clearwater Revival.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Ja, kun je maar weer eens zien, hè, hoeveel zorg en tijd en aandacht eraan besteed wordt om dit uurtje weer zo goed mogelijk in elkaar te steken. Zo is het. Echt. Goedemiddag allemaal en van harte welkom. Het is weer zover. We staan weer aan het begin van een jaren 60 en 70 uurtje. En ja, die hit hier van Creedence Clearwater Revival hoorde daarnet. Ja, die ligt net op de grens, hè. Die zit er tussenin. Komt uit 1970. Goed begin van dit uurtje. En het wordt eigenlijk alleen maar mooier, kan ik je garanderen. Zo heb ik bijvoorbeeld de Spencer Davis Group op het stapeltje liggen. En Olivia Newton-John.

0: Weer volop gerommeld in mijn oude schoenendozen met oude top 40 blaadjes. En daar is vandaag de hitlijst van deze dag in 1964 uitgekomen. Laat ik je zometeen drie grote hits uithoren. Weer een opgraving uit ons eindeloze muziekarchief, waarvan ik weer een klein beetje hoop dat je zegt: oh, maar dat is leuk, die heb ik een tijd niet gehoord. Leuk dat die weer eens op de radio gedraaid wordt. Nou, ik denk dat vandaag ook alweer een leuke is. En helemaal aan het eind van dit uur staat onze jukebox in het teken van, kan wel zeggen, een echte nederpoplegende. Daarover straks allemaal meer. Laten we beginnen bij het begin. Dat kunnen we sowieso heel goed doen, want moet je horen, het publiek is er al.
1: Thank you. All right, we'll do it again after a while. Before we go tonight, we'll probably do it again. I kind of like it myself now. Well, my daddy left home when I was 3, and he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him because he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke, and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Well, I grew up quick and I grew up mean. My fists got hard, my wits got keen. Roamed from town to town to hide my shame. But I made me a vow to the moon and stars. I'd search the honky-tonks and bars and kill that man that gave me that awful name. Well, it was Gatlinburg in mid-July and I just hit town.

muziekfilm Grease. Ongetwijfeld vaker dan één keer. Is nog vaak zat op tv. Af en toe komt hij ook nog eens terug in de bioscopen. En blijft natuurlijk een klassieker. Nou, dat is een van de grote hits die uit de Grease komt. Olivia Newton-John en Hopelessly Devoted to You. En daarvoor ook nog Johnny Cash en A Boy Named Sue. Bijna een soort muzikale cabaretconferentie, zou je kunnen zeggen. Drie liedjes over drie is het daar alweer mee geworden. Laten we eens even kijken wat er zoal gebeurd is in de geschiedenis op deze datum, de 17e september. Nou, het is op deze dag 1964 dat de Beatles optreden in het Municipal Stadium in Kansas City. Ze krijgen $150.000 voor die show. En dat is tot dan toe het hoogste bedrag dat ooit voor een live concert betaald is. En als je nou wil weten van, nou, wat had nou een kaartje gekost als ik daar naartoe had gewild? $4.50. Ja, dat zou tegenwoordig nou, een eurootje of vijf zijn, denk ik, zoiets. Dan naar Londen. Daar gaat op deze dag in 1964 de James Bond-film Goldfinger in première. Voor de derde keer speelt Sean Connery de rol van geheimagent 007. De Duitse acteur Gert Frobe speelt zijn tegenstander, Goldfinger. En Shirley Bassey...

0: Dat zijn altijd spannende liedjes, hè, die James Bond-thema's. Altijd goed. In het voorjaar van 1965 komt deze single van Shirley Bassey binnen in de Nederlandse top 40, bereikt uiteindelijk de vijfde plaats. En dan naar Toon Hermans. Hij vertrekt op deze dag in 1968 naar Canada. En daar geeft hij 10 voorstellingen van zijn Engelstalige one-man-show. Hé, hey, Toon Hermans in het Engels. Ja, en dat klinkt al zo.
1: My brother is so terribly hard. You know, he's a businessman. He's an inventor. He invents all kind of things, but stupid things. You know his last invention? Bird seed for cuckoo clocks. Ever heard of such a thing? Bird seed for cuckoo clocks. I don't like cuckoo clocks either. Oh no, they just hang on the wall and suddenly the door opens and the bird rushes out and says cuckoo and rushes back again and slams the door in your face. Ridiculous. No, I don't like cuckoo. Why should a clock say cuckoo? A clock that says cuckoo is exactly the same as a bird that ticks.
0: Ja, het is toch een beetje anders, hè? Toon Hermans in het Engels, maar zo klinkt dat dan dus. En er zit natuurlijk wel een idee achter dat Toon daarmee naar Canada gegaan is, want hij hoopt dat er enkele Broadway-producenten komen kijken die hem uiteindelijk in Amerika willen boeken. Maar goed, een paar shows verder komt Toon Hermans er toch achter dat hij zich toch niet helemaal op zijn gemak voelt aan de andere kant van de grote plas. En daarom laat hij zijn Amerikaanse droom varen. Ja, zo kan het gaan. En uiteindelijk is het in Nederland ook helemaal goed gekomen met hem, hè? Ja. Dan maar deze dag in 1972. Dan wordt in Amerika de eerste aflevering van MASH uitgezonden. De serie over het leven in een veldhospitaal tijdens de Koreaoorlog wordt een groot succes. En ook de titelsong wordt een grote hit.

Suicide is Painless. En de 251ste, de laatste aflevering van MASH, wordt uitgezonden in 1983. Andere dingen zijn er ook gebeurd op deze 17e september in de geschiedenis. 1973 bijvoorbeeld. Dan vindt de politie in de haven van Harlingen 2000 kilo hash, die met de kotter Yvonne Kaper vanuit Libanon het land is binnengesmokkeld. Straatwaarde is 4 miljoen gulden dan nog. En dat is een nieuw Nederlands hash-record. En op deze dag in 1978 eindigen de Camp David-besprekingen over vrede in het Midden-Oosten. President Sadat van Egypte, premier Begin van Israël en Amerikaanse president Jimmy Carter die ronden hun gesprekken af met een aanzet voor een vredesakkoord waarin afspraken worden gemaakt over de ontruiming van de Sinaï en Palestijns zelfbestuur in de Gazastrook op de westelijke Jordaanoever. Sadat en Begin krijgen later de Nobelprijs voor...

tevreden voor dat akkoord. De Arabische wereld reageert negatief en zet Egypte uit de Arabische Liga. Nou, dan nog even een muzikaal dingetje tot besluit. Deze dag, 17 september 1978, neemt Queen in het Wimbledon Greyhound Stadium in Zuidwest Londen de video.

Bicycle Race. Ja, ze filmen de clip dus op deze dag 1978. En dat is me nogal een clip, hoor. Een gedurfde clip voor die tijd. Want er worden maar liefst 65 fotomodellen ingehuurd die rondjes rijden op hun racefiets. Nou, dat is dan nog wel daar naartoe, maar dat doen ze in een blootje. Naakt. Nou, als het fietsverhuurbedrijf hoort wat er met hun fietsen gebeurd is, dan staan ze erop dat Queen al die fietsen overneemt. En dat doen ze dan ook. Naar de hitgeschiedenis, de hitlijst van deze dag in 1964. Ik ga drie grote klassiekers uit die lijst voor je op een rijtje zetten. Zometeen hoor je de Beatles met A Hard Day's Night. Ook nog Cliff Richard en The Shadows met On The Beach. En eerst is hier Manfred Mann en Doo Wah Diddy.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
2: Voordeelhuisjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50.
3: Nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
2: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
4: voordeeluitjes.nl.
5: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
6: Boef, doe, zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark en het DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties met daarnaast volle proeverij.

0: activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf. Tijdens Van der Veen op Stelten.
1: Half vier exact, hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Twee nieuwe roofdieren verhuizen komend voorjaar naar een nieuw rotatieverblijf in Wildlands in Emmen. Dat betekent dat ze de verschillende delen van het verblijf afwisselend zullen gebruiken. Spotters in een speciale politiebus hebben tientallen mensen betrapt die achter het stuur hun telefoon gebruikten. Die bus die reed gisteren door Drenthe en is onderdeel van een programma om de verkeersveiligheid te verbeteren. En de wedstrijden van de eerste knock-outronde van de KNVB Districtsbeker zijn bekend. Daar zitten een paar Drentse krakers tussen. Die wedstrijden worden half oktober gespeeld. Op onze website en in onze app vind je de volledige loting. En dan vind je natuurlijk nog veel meer nieuws. Ga maar voor het weer naar Gert Voerman.
2: De rest van de middag blijft het bewolkt en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Temperatuur actueel zo gaat of 17, maar in de namiddag is het met 14, 15 graden wel gedaan en een matige zuidwestenwind. Vanavond nog buienregen en vannacht vervolgens een enkele bui en het koelt af tot 11 graden.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
4: Volido. Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
4: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
5: Rand? Nee.
4: Fair enough.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
8: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Het Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
9: Wat dacht je van Japan?
10: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
9: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
10: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
11: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
13: Studio Steenbergen.
14: 60s en 70s.
13: Met René Steenbergen.

Ja, die Arby Greaves was een soulzanger. Nam zijn liedjes op in de Muscle Shoals Sound Studio. Legendarisch natuurlijk, maar qua hitparade bleef het eigenlijk alleen maar bij het liedje Take a Letter Maria. Lekker liedje, grappig liedje ook wel, min of meer. Want het gaat over een man die ontdekt dat zijn vrouw... hoe zal ik dat nou uitleggen op dit tijdstip? Dat zijn vrouw nog wel eens een beetje ondeugend wil doen... een beetje stout wil zijn als hij niet in de buurt is. Laat ik het daar een beetje op houden. Nou, dat ontdekt hij op een gegeven moment. En die man is een rijke zakenman, directeursfunctie of zo, weet ik veel. En die geeft dan aan zijn secretaresse de opdracht... stuur even een brief naar mijn vrouw, naar Maria. Hè, take a letter, Maria. En zet daarin dat ik van haar af wil. Dat ik de echtscheiding ga aanvragen. Nou ja, dat is dan nog tot aan het toe. Maar niet veel later, als die brief op de bus is... dan vraagt deze man de secretaresse mee uit. Ja, en zo is het cirkeltje weer mooi rond. Hè. Vond het leuk om weer eens een keertje te draaien. Arby Greaves dus.

Rubette and You're the Reason Why. Mooi, en daarvoor dus die Engelsvlieg RB Greaves en Take a Letter Maria. De jukebox, je hoort hem alweer, hè? Dat betekent dat ik met twee klassiekers af ga sluiten dit uurtje. Twee klassiekers die iets met de datum van vandaag te maken hebben. En daarvoor neem ik je mee terug naar deze dag in 1982. Dan is er een feestje in Vredenburg in Utrecht. Niemand minder dan Rob de Nijs. Die viert daar dan zijn 20-jarig artiestenjubileum. Een spectaculaire show. Nou, gelukkig voor de mensen die daar niet bij konden zijn. Het concert wordt opgenomen, wordt later ook uitgebracht op het album Springlevend. En ja, als ik een aanleiding heb om twee klassiekers van Rob de Nijs te kunnen draaien, dan zal ik dat zeker niet laten. Want oh, wat een rijk oeuvre is dat. Zometeen ga ik zou bijna zeggen, natuurlijk Malababa draaien. Die hoor je zo. Maar eerst het ritme van de regen.

eten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan krijgen?

0: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
1: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
2: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg.
3: Blijenberg.nl.
4: Oh, die van die deuren.
3: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24...
5: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die anderhalf jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig

0: onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is het extra geld bedoeld voor de komende jaren. De premier zei ook dat hij opnieuw met oppositiepartijen wil praten om te komen tot brede steun voor de begroting van volgend jaar. Hij benadrukte wel dat het stikstofbeleid staat. 4 mannen die mogelijk betrokken waren bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e verdachte moet nog 30 dagen langer blijven, heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook 2 vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank.
3: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten daar toestemming voor geven. Onder de 13 jaar zouden kinderen helemaal geen toestemming meer moeten krijgen. Dat staat in de Kids Act, een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Ook komt er een verbod op verslavende games en mogen kinderen niet onbeperkt aanbevolen video's voorgeschoteld krijgen. En hun profielen moeten standaard op privé staan. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Europese landen en het Europees Parlement. Een vrouw die een burkini droeg in een sauna in het Gelderse Hierde is onterecht weggestuurd. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Op bepaalde dagen is het volgens de sauna toegestaan om een badpak of zwembroek te dragen. Kleding die het hele lichaam bedekt, zoals een burkini, mag niet, omdat dat niet hygiënisch zou zijn. Maar volgens het college is daar weinig bewijs voor en zijn de regels voor islamitische vrouwen

0: daardoor discriminerend. Uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet bindend. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook twee vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven en zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Een man van 20 die anderhalf jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de gevangenis in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Daarom krijgt hij TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
2: Radio A en Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Bloedleverancier Sanquin test vanaf morgen alle donorbloed op besmetting met het West-Nijl-virus. Aanleiding is de besmetting van een patiënt die het virus bij een bloedtransfusie heeft opgelopen. Die persoon overleed, maar of dat door het virus komt is niet bekend. De patiënt was al ziek. Het is volgens het RIVM de vierde persoon die besmet was met het West-Nijl-virus en is overleden. Sinds vorige week zijn er 10 nieuwe besmettingen vastgesteld, maar niet iedereen merkt dat hij het virus heeft. Voor de meeste mensen is het ongevaarlijk. De 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden en dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. In de Duitse stad Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de 3e dode in korte tijd. Deze zomer zijn 2 medewerkers van de luchthaven in Frankfurt overleden. De persoon die nu aan malaria is gestorven werkte niet op de luchthaven, maar woonde er wel in de buurt. Malaria wordt door muggen verspreid. Er is nog een geval van malaria bekend in de Duitse stad en die persoon is nog in leven. Het virus is waarschijnlijk in Frankfurt terechtgekomen via een mug die met een vliegtuig is meegereisd. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A.

0: Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank.
3: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze. Dit is Hit Dossier met Marcel van der Meulen.
5: Dates uit de 60s, 70s, 80s, 90s, zeros en tens.
2: Je hoort ze allemaal in Hit Dossier.

You're the Coldplay and Feels Like I Am Falling In Love uit het jaar 2024. En dat kwam van hun 10e studioalbum Moon Music. We zijn er weer met Aanhunze, het dossier hier op Radio Aanhunze. We zijn er weer van 6 tot 8. We naderen de ontknoping met de top 1000 van de jaren 70. En we hebben ook nog hits van bijvoorbeeld Oasis. Want het zal waarschijnlijk niemand zijn ontgaan. Want Live 27, dat is toch wel de nieuwe tournee van Oasis. Ze komen met 2 shows naar Amsterdam op 16 en 17 juli. Je kon je vandaag tot 5 uur Nederlandse tijd registreren via de website. Het is geen reguliere ticketverkoop. Of geen algemene ticketverkoop. En dan word je uitgeloot. Dus spannend. Ze treden ook nog op in Schotland, Engeland, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, de VS en natuurlijk Ierland. Het zijn uiteindelijk 38 live shows volgend jaar. Dus eindelijk komen de broers Liam en Noel Gallagher ook naar het vasteland. Dus ook naar Amsterdam, 16 en 17 juli. Ze zijn natuurlijk bekend van hun 2 grote albums. Onder andere Definitely Maybe en What's the Story? Morning Glory. In 2019 stopte de band met optreden door een ruzie tussen de broers. En ze hebben natuurlijk al een tournee achter de rug. Live 25. Wij draaien Live Forever, Oasis. Van het album Definitely Maybe.

En dan hebben we het nu over de Britse band Simply Red met Mick Hucknall natuurlijk als frontman. Want zij geven volgend jaar ook weer een tweetal concerten. Want ze komen op 19 en 20 juni in het Ziggo Dome in Amsterdam. En dat maakt deel uit van de Summer Funk 27 Tour. En in november 2025 stonden ze al 3 keer in het Ziggo Dome. En toen was dat in het kader natuurlijk van het 40-jarig jubileum. En nu gaan ze dus weer on tour in het kader van de Summer Funk 27 Tour. Ze zijn natuurlijk bekend van het debuutalbum Picture Book. En grote hits als Holding Back the Years. En Something Got Me Started. Nou, wij draaien van hun laatste album, als ik het goed heb. Nee, van hun 10e studioalbum Stay uit 2007 draaien wij So Not Over You. Hier is Simply Red.

Van hun negende studioalbum Real Life uit 91 hoorde je Let There Be A Love. Een echte ballad van de Schotse band The Simple Minds. En volgend jaar staan ze op 30 april en 1 mei in het Ziggo Dome met hun 4 tour 27. Special guest is Level 42. En dan zullen ze waarschijnlijk ook hits draaien van hun nieuwe album Sacrosanct. De originele bandleden Jim Kerr en Charlie Burchill, dat zijn nog de enige overgebleven originele bandleden. En tot op heden hebben ze al meer dan 60 miljoen albums wereldwijd verkocht. En dan de Spice Girls. Die brengen ter hun ere van hun 30-jarig jubileum een speciaal boxset uit met alle singles die de groep ooit heeft uitgebracht. En de collectie van onder andere 14 cd's met in totaal 160 nummers. Die verschijnt trouwens op 6 november aanstaande. En het is precies 30 jaar geleden dat ze hun debuutalbum Spice uitgaven. En een van de grote hits van dat album gaan we nu draaien, Wannabe.

En dan gaan we nu naar Sandra, de Duitse zangeres. Van haar derde studioalbum Into a Secret Land uit 88 draaien we nu de titelsong. Hier is Secret Land. MUZIEK

En dan gaan we nu naar een Canadese indie rockband uit Montreal. En ze zijn al actief sinds 2000. Hun vijfde album heette Everything Now. En we draaien dus de titelsong. Hier is R.

End of the World. Je hoorde Miley Cyrus van haar ene laatst verschenen album Something Beautiful. Haar nieuwste album verschijnt, is vandaag of morgen verschijnt die, Bass Persuades. En dat is ook meteen haar nieuwste single. Arcade Fire, Everything Now ging een beetje mis. Ik probeer het nog één keer. Nee, dat zit er helaas niet in. Het gaat niet goed. Dan gaan we nog even Calvin Harris draaien en Tom Grennan en By Your Side.

Jongen, de Handsome Poets, Sky on Fire uit 2012. En dan gaan we nu verder met de top 1000 van de jaren 70. Onder andere ook I Put a Spell on You. En dat is wel een stukje geschiedenis. Want het origineel ontstond in 1956 van Screaming Jay Hawkins. En in 66 werd het een van de best verkochte singles van Alan Price. Die coverde het. En ook Nina Simone. En Creedence Clearwater Revival. Die had er in 1972 ook een hele grote hit mee. En die hoor je ook in dit rijtje.

We draaien direct nog Bright Eyes. Dat is een liedje van Mike Bett. En het is vooral natuurlijk bekend geworden door de versie van Art Garfunkel. Want we draaien die van Art Garfunkel uit 79. En hij zong het trouwens voor de animatiefilm Watership Down. En achterin volgens hoorde je ze net nog even... You Are The Greatest Lover van Love, Crazy Horses van The Osmonds. En I Put A Spell On You van Creedence Clearwater Revival op 53. En die andere twee stonden op 55 en 56. Dit is nummer 52, Bright Eyes van Art Garfunkel. Na het nieuws hoor je nummer 51, Child In Time van Deep Purple.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Volgens het OM verdwijnt elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld naar criminelen. Ze maken misbruik van zorgbudgetten, bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. De man van 19 die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden. Dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Alle gevallen zijn in de buurt van het vliegveld. De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden. NEC speelt vanavond de Europa League-wedstrijd tegen de Italiaanse topclub Juventus. In totaal zijn meer dan 2000 supporters uit Nijmegen naar Turijn gereisd. De fans genieten daar terwijl de spanning stijgt.
2: De sfeer zit er goed in, daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus, en nu de spelers vanavond, hè?
3: Het is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk, heel eerlijk gezegd, dat Juventus niet zo opkijkt van NEC, maar andersom wel natuurlijk, de oude dame. Dus het is fantastisch.
1: De wedstrijd tussen NEC en Juventus start om 9 uur. Het weer. Nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: 12 uur bedden. 12 uur bedden. 1 geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
6: Iets online kopen, opzoeken welk het bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
7: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
6: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen?

0: Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
1: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze. Dit is Hit Dossier met Marcel van der Meulen. De hits uit de 60s, 70s, 80s, 90s, zero's en 10s. Je hoort ze allemaal.

De Cats hoorde je en Where Have I Been Wrong op 47. Je hoort ze later nog twee keer met Be My Day en Let's Dance. En daarvoor hoorde je ook nog Staying Alive van de Bee Gees. En Staying Alive was trouwens een Amerikaanse dansfilm uit 83, geschreven en geregisseerd door Sylvester Stallone, met natuurlijk in de hoofdrol John Travolta. Het was een vervolg op Saturday Night Fever uit 77. En het plaatje Staying Alive komt natuurlijk van het album Saturday Night Fever, the original movie soundtrack. Ja, het was natuurlijk de soundtrack van de film Saturday Night Fever. En Staying Alive is trouwens geschreven door de alle drie broers Barry, Robin en Maurice Gibb. En dan hoor je ook nog Heaven Must Be Missing an Angel van Tavares. En dat kwam natuurlijk van hun album Sky High uit 1976. En je hoorde natuurlijk de long version. En ook nog op nummer 50 Proud Mary van Ike en Tina Turner. Proud Mary is trouwens het origineel van Creedence Clearwater Revival uit 69. Maar in 71 werd het gecoverd door Ike en Tina Turner. Het gaat trouwens over een...

Radar Stoomboat, die ergens in het diepe zuiden van Amerika de rivier afvaart. Proud Mary is trouwens de naam van de stoommachine op de radarboot Queen. En stoommachines kregen vaak namen en vandaar ook de zinsnede Proud Mary Keep On Burning. En je hoorde nog natuurlijk Deep Purple met Child in Time op nummer 51. Het was natuurlijk afkomstig van het album Deep Purple in Rock uit 1970. En wij gaan verder eerst nog even met Sky High van Jigsaw. Een Britse popband uit 1977. En je hoort dan ook nog achtereenvolgend Tiger Feet van Mutt op 46. Ploma Blanca van George Baker Selection op 45. Dancing Queen van ABBA op 44. En dan ook nog, als het mee zit, op nummer 40... Ma Baker van Boney M. En op 38 Swinging on a Star van Spooky and Sue.

0: hoorde nog Sky High van Jigsaw. Ik zei uit 77, maar dat was uit 75. Een fijne avond.
1: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp roept. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een negende lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder.
3: Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeltelijk ontkleed gevonden. Ook met zichtbare verwondingen. Er zijn ook aanwijzingen voor seksueel geweld. Ook zegt de politie, ja, ze zijn allemaal dus in dezelfde regio gevonden. En allemaal ook in een relatief kort tijdsbestek.
2: De Zuid-Afrikaanse politie doet nog onderzoek naar de moorden. Een man is vanmiddag in een hoogspanningsmast in Beek in Limburg geklommen. De politie probeert hem al uren naar beneden te krijgen. De man zit bijna in de top van de mast op tientallen meters hoogte. Waarom hij in de mast is geklommen is niet bekend. Onderhandelaars van de politie zijn aanwezig, net als een traumahelikopter en de brandweer. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus vanwege de besmettingen in Nederland. Volgens de bloedbank zal het testen niet tot extra drukte leiden.
4: Ze hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties, hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
2: Onlangs overleed iemand die het West-Nijl-virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen nog een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
5: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
7: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
8: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
7: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.

Ja, een hele goedenavond, luisteraars. Daar zijn we weer. Het is weer donderdagavond. Bijna 8:04. De hoogste tijd voor een uurtje Pure Dutch. Ja, Pure Dutch. Muziek van vaderlandse bodem. Niet Nederlandstalig, maar toch. Ja, en ook vanavond weer een heerlijk uurtje met hele nieuwe muziek, hele oude muziek en alles wat ertussen zit. Dus voor ieder wat wilt, wat hij maar horen wil. Of zoals u van ons gewend bent, we draaien gewoon het hele swiggy voor mijn stikkie. Ik zeg het alvast straks na de klok van 9. Natuurlijk nog 2 uur lang op verzoek bij Pieter. Maar eerst een uurtje Pure Dutch. En waar gaan we vanavond eens mee beginnen? Met helemaal gloedje nieuw. Opnieuw een nieuwe plaat gemaakt. De formatie Rondé en Running Away. MUZIEK

away, running away. Oh, dat hebben we hier mooi zitten. Wij gaan naar 1982 of 2022, hoe je het maar noemen wil. Want het gaat over het duo Kivive. En dat zijn Hugo van Haastert en Monique Emmen. Die brachten in 1982 het nummer uit Un Poco del Sol. Nooit van gehoord. En in 2022 nog eens een keer. En wat denkt u? Beide keren geflapt. Maar niet bij Arnhemse, wij draaien hem gewoon.

Ja, Kiviva en Un Poco del Sol. Hugo van Haast het samen met Monique Emmen. En wat gaan wij? Wij gaan naar 1984 en komen terecht bij een meisje uit Assen. Zij heette Marianne Daalmeijer. Kwam nog wel eens bij ons over de vloer trouwens. Maar wat ze gebleven is, werkelijk waar, geen idee. Heeft een hele poos in Portugal gewoond, dat weet ik. Maar in 1984 heeft ze zelf een nummer geschreven en ingezongen. En later is dat nog eens een keer gecoverd door Sylvie Zwart uit Valtemont. Nooit weer van wat van gehoord van Marianne Daalmeijer. Maar dit nummer staat nog steeds. The time is dead.

Ja, 2024 van een album Swing. Ze was dit natuurlijk Direct and Through the Looking Glass. En wij gaan weer even naar helemaal gloedje nieuw. De Amsterdamse gitarist en alleskunder The Road. En die heeft een plaat gemaakt samen, jawel, met onze nieuwe kanon Boas Roelevink uit Harlingen. En wat hebben ze op de plaat gezet? Helemaal gloedje nieuw. Family Tree.

Boas en The Road en Family Tree. Helemaal gloedje nieuw. Even kijken, wat gaan we nu doen? We hebben nog een covertje. En die komt deze keer op naam van Saskia en Serge. Met een nummer van Billy Joe Spears. Blanket on the Ground.

From Zeeland, Saskia en Sergia en Blanket Underground. Een nummer natuurlijk van Billy Joe Spears. We gaan naar 1975, midden in zijn

The Cat's tijd, had Piet Veerman tijd om een soloalbum te maken, genaamd Rolling on the River. En daar gaan wij de titelsong van draaien. 1975, Piet Veerman.

Ja, het begin van een solo-carrière van Piet Veerman. 1975, Rolling on a River van het gelijknamige album. Van 1975 naar 2018. En dan komen we terecht bij de damesformatie The Bluebirds. En deze keer met Crystal, zangeres Crystal en Rachel Louise. Nothing on me.

Kids en Nothing on Me. En wij hebben nog een werkelijk heerlijke cover. Die komt op naam van Anneke van Giersbergen. Het nummer kennen we allemaal van... even kijken, ik ben even, de Time Bandits. Zo was het. En het is live gezongen door mevrouw van Giersbergen, Endless Road.

0: Mobiel, het geluid van Radio A en Hunze, altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

Ja, Pussycat en then the music stopped. Nou, vanavond even niet. We zijn aanbeland bij onze huisband, BZN. En deze week een nummer uit 1987. Van het album Visions zijn ze hier met het nummer Amore.

Ja, Somjeu met The Dark Before the Dawn. En is terug te vinden op het album 24 Hours uit 2026. Wat doen wij? Gauw nog even een oudje tussendoor. De formatie Smile. Ja.

Operatie Smile, it's gonna be alright, dat denk ik ook wel. Maar wij sluiten af dit programma met Danny Vera en The Way Home. Bedankt voor het luisteren wat dit programma betreft. Hopelijk tot straks bij Op Verzoek bij Pieter. Wat dit programma betreft zeg ik gewoon doei.

grapes on the vine. Keep on hanging on.

0: Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude. Dat meldde het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo voor het zorgverzekeraar Mens is 100.000 euro's terug van een zorginstelling in Aalten in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. In Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Na twee vliegveldmedewerkers is nu iemand overleden die vlakbij de luchthaven woont. Deze buurtbewoner maakt zich zorgen.
2: Mij maakt het persoonlijk zeer grote zorgen. De hele familie maakt het eigenlijk grote zorgen. We hebben alle paniek in Spanje zurzeit. En ik denk dat we werden alle op onszelf oppassen moeten.
1: Waarschijnlijk is het virus in Duitsland terechtgekomen via een mug die meereisde in een vliegtuig naar Frankfurt. Een man is overleden nadat hij in het Limburgse Beek uit een hoogspanningsmast is gesprongen. De man klom vanmiddag omhoog en bleef daar urenlang zitten. De politie deed pogingen hem weer naar beneden te krijgen. Toen leden van een hulpdienst de man uit de mast wilden halen, sprong hij van zo'n 38 meter hoogte. Na de sprong is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat was volgens de politie tevergeefs. Fem van Empel keert terug als wielrenster bij de Franse ploeg FDJ Suez. De 24-jarige van Empel maakte eind vorig jaar bekend haar carrière te pauzeren omdat ze het plezier op de fiets verloren had. Ploegleider Lars Boom zegt dat ze zich eerst gaat richten op het veldrijden om daarna door te groeien naar de weg. Fem van Empel werd al 3 keer Europees kampioen en 3 keer wereldkampioen veldrijden. Het weer, nog steeds buien, maar die trekken in de loop van de avond weg. Vannacht is het dan op de meeste plekken droog. Morgen enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
5: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
6: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
5: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op week van lezen en schrijven.

0: Fentanyl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.

Ja, nogmaals een hele goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom bij Op Verzoek bij Pieter. Het verzoekplaatprogramma van Radio A en Hunze op de donderdagavond van 9 tot 11. Ja, heeft u een verzoek? Zet hem vooral in de chatbox van onze site van Radio Harens. En dan wordt die geit gedraaid. De telefoon, jawel, het mag nog steeds. 0592703030. En er zijn mensen die hebben mijn telefoonnummer. En ook daar mag u rustig een verzoek

er ook geen verzoekjes. Dan draaien we gewoon naar de hele swiggy voor mijn sticky. Zoals de allereerste plaat natuurlijk. Racy and Some Girls. En als we verder gaan met dit programma, dan zijn we nog niet helemaal aanbeland bij de verzoekjes. Maar wij hebben een plaat, dat is een oudje uit 1990. Het is een live versie van de American Outlaws. En dat zijn gewoon de Highwaymen. En de Highwaymen, dat waren niet zomaar zangers. Nee, dat waren Willie Nelson, Johnny Cash, Waylon Jennings en Kris Kristofferson. En die hadden een concert in Amerika en hadden ze dit nummer. En er was ooit een Nederlander die er een heerlijke Nederlandse versie van had. Maar dit is The City of New Orleans, de Highwaymen.

hoort een van de meest ondergewaardeerde bands van Engeland. The Hollies and the Baby. Even kijken. Oh, ik zal beginnen met de verzoekjes. Jawel. En ik begin met die van meneer Rossing uit Assen. En die komt met een nummer van BZN. Jawel. 1976. 14 oktober.

op nummer 1 met het nummer Mon Amour. En maar liefst 5 weken. Ja, dat was het moment dat BZN het hele roer omgooide van echte ouderwetse rock'n'roll band met Jan Veerman als zanger. En toen zat meneer Keizer dan gewoon achter zijn drumstelletje. Toen hebben ze een heleboel omgegooid en in 1976 kwamen ze met het nummer Mon Amour. Wij hebben hem natuurlijk altijd gehoord met zangeres Annie Schilder. Maar het verhaal ligt iets anders. Dat Mon Amour, dat lag al jaren eigenlijk op de plank. Ze wilden het roer al lang omgooien. Alleen zanger Jan Veerman was het daar niet mee eens. Die hebben ze uit de band gegooid. En dan hebben ze Mon Amour hebben ze ingezongen samen met Marietje Kwakman. Die kennen we allemaal nog als zangeres Maribel. Maar die schrok zich de blubbes hoe vaak ze op moest treden met BZN op tournee. Dat wou ze niet. En jawel, daar was ze dan. Toen kwam Annie. Mooi, klein beetje succes. 5 weken op nummer 1. Mon Amour, voorraad. MUZIEK

verzoek van meneer Rossing. Dat is een mon amour van BZN. Ja, en wij gaan naar de box-to-box-plaat. Ik neem aan dat ze thuis is, een Miss Metalbox. Ik heb verder niks meer vernomen. Maar ze zit in ieder geval in de chatbox. Dus we kunnen van box-to-box. En wat doen we dan? Jawel. We beginnen gewoon met een nummer van Pick Meat. Wie zei dat nou weer? Dat zijn een duo uit Leeuwarden. En die zijn ooit begonnen in de formatie Kobus gaat naar Appelscha. Dat was een punk-rockband van je welste. Daar zijn ze uitgestapt en ze werden gewoon straat. Muzikanten. En ja, als je een beetje down bent of het zit niet helemaal mee, dan moet je dit soort muziek opzetten van de formatie af, de duo Pick Meat. Daarna draaien we gewoon de box-to-box-plaat, maar we beginnen met Pick Meat. Keep on the sunny side.

Ja, bijna vergeten. Smokey en Layback in the Arms of Someone. De box-to-box laat van deze week. Even kijken, ik heb nog een verzoek van meneer Bos uit Zutbroek. En dat is een oudje. Oh, een bosje niet gehoord. Chubby Checker, let's twist again. Nou, kom maar op.

Ja, Jimmy Checker en Let's Twist Again. Dat was hem weer. Ik heb nog een verzoek van Belinda. Dat was een heel speciaal. Terug naar, even kijken, Pure Dutch. Want de meisje kwam uit Den Haag. Heette oorspronkelijk Karen Meijs. Slechts 38 jaar geworden. En

1958 geboren, 1996 alweer overleden. Volgens mij aan ook de vreselijke ziekte. Ze hadden één echte hit en die vraagt Belinda toevallig aan. Windforce 11.

Nadi en Windforce 11 op verzoek van Belinda. Ja, dan komen we bij onze Hendrik terecht en onze Duitse Schallplatte. Alleen, dan moet ik even van systeem veranderen, want... Ja, ze hebben het in allerlei versies gezongen. Alleen, dit is zo mooi. Dit is van die open air uit de Nürnburgring. 1996. Volgens mij zoiets van 100.000 mensen met een lampje aan. En dan zingt de Schützen, de Jäger. Die zingen Sierra Madre. En dat klinkt dan als dit. Speciaal voor Hendrik.

Speciaal voor Hendrik de Schutzenjäger van de Open Air Nürnbergring uit 1996. Heerlijke band. Volgens mij zijn ze er trouwens vorig jaar net mee gestapt. Even kijken, dan moet ik weer terug naar schakelen. En wat hebben we dan? Dan komen we terecht bij Chevy Tiger en Slow Down. En wat denk je dan? Jawel, heb je weer alle muziek door elkaar heen. Goed gedaan, de jongen. Je kan ook echt helemaal niks zelf. Even kijken. Even deze stappen. Deze stap. Ophouden ermee. En we gaan weer naar het andere systeempje. En we beginnen gewoon weer opnieuw met Chevy Tiger. MUZIEK

0: mobiel. Het geluid van Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

Jackman, Turn the Overdrive. En you ain't seen your nothing yet. Wow, dat denk ik ook niet. Even kijken. Ja, het wordt weer eens tijd voor Nazareth. This flight tonight.

Test Flight Tonight van de formatie Nazareth. Ja, en ik heb nog een verzoek van een grote onbekende, Divine Stranger. En die wil een nummer horen van Nena, Liebe ist. Ik kan alleen live versies vinden hier in de systemen. Hele lange, maar dit is de kortste. 2018, Nena.

Athena en lieve Easter verzoeken van onze stranger. Even kijken, we hebben nog net tijd voor een kort nummer. En dat is The Moody Blues. Tot aan de klok van 10. The Story in Your Eyes. En ik zeg tot straks.

0: en Hunze. Het is 10:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW gaat dit jaar later dan normaal de nieuwe zorgpremie bekendmaken. Al jarenlang doet DSW dat als eerste, in september, maar dat gaat dit jaar niet lukken. Dat heeft te maken met onduidelijkheid over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil het eigen risico verhogen naar €400, maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor komt. Daardoor kan DSW de nieuwe premie niet op tijd uitrekenen, zegt het bedrijf. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De zaken leiden tot angst onder vrouwen, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Vrouwen zijn natuurlijk sowieso al niet heel erg veilig in Zuid-Afrika. Maar ja, dit vooral in die regio hebben vrouwen nu zoiets van: kunnen wij nog wel de straat op? Er is angst, er is woede.
1: De meeste vrouwen zijn in de 30. En werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. De familie van de overleden Alfredo Gulu heeft aangifte gedaan tegen de politie. Gulu overleed zaterdag nadat hij was aangehouden door de politie. Op beelden was te zien hoe hij tegen de grond werd gedrukt. Volgens hun familie is er sprake van doodslag. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan voor een groot deel droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
3: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank.
4: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
2: Radio A en Hunze.

Ja, daar was hij weer als eerste plaat van het tweede uur. Frankie Miller. En deze week hadden we het nummer A Woman to Love van het album Falling in Love uit 1979. Wij gaan verder met een man die we allemaal kennen van de formatie Foreigner. Maar deze is hij helemaal solo. Lou Gramm en de Midnight Blue.

De formatie Poison, I Won't Forget You. Ja, ik heb hier een nummer. Volgens mij staat hij al weken klaar om box-to-box te laten wezen. Maakt niet uit, we kunnen hem ook gewoon zo even draaien. Y&T.

Cincinnati, Don't Run Loose. En ja, en zonder box-to-box plaat blijft hij natuurlijk ook gewoon leuk. We gaan naar Ierland. En als iedereen nou denkt dat Ierland alleen maar Celtic rock, punk rock en weet ik het allemaal is, mwah, niet helemaal. Hier is een versie van, nee, de band heet The Outlaws. Ja, er zijn heel veel bands die The Outlaws heten. Maar dit is een Ierse band en een beetje country-achtige muziek. The best part of the day is the night. Mwah, het is maar hoe je ernaar kijkt.

0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
1: One, two.

Van een album Acoustica was dit natuurlijk. The Scorpions en You and I. En dan helemaal live. En wij gaan naar een band die dubbel gevaarlijk is. Dubbel gevaarlijk is. Want ze heten Danger Danger. En wat zingen ze dan? I'll still think about you. Blijft toch moeilijk, dat Engels.

0: Mobiel. Het geluid van Radio A. en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A. en Hunze.

formatie Bad Company van een album Holy Water was dit, If You Need Somebody. Ik heb nog een verzoek van Belinda en dat zijn de zusjes Wilson, oftewel de formatie Heart. En Belinda wil naar Dromeland en die vraagt ook het nummer aan, These Dreams.

Een van John Fogerty. Ja, nadat hij de band Creedence Clearwater Revival verliet, begon hij natuurlijk een solo en carrière. Onder andere met de Blue Ridge Rangers. Maar in 1985 had hij toch wel zijn sterkste soloalbum, genaamd Centerfield. En daar stond dit nummer op: Rock and Roll Girls.

0: Mobiel. Het geluid van Radio A. en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A. en Hunze.

Ja, wie kent ze nog? De Les Humphries Singers en We Are Going Down Jordan. Even kijken, morgen net tijd voor twee platen. Onder andere deze, de Traveling Wilburys, Handle With Care.

Darling Wilburys en Handle With Care. En alweer het einde van een avondje op verzoek bij Pieter. Het zit er helaas weer op. Ja, het rest mij niks anders dan iedereen te bedanken voor de heerlijke verzoekjes, de gezelligheid in de chatbox en natuurlijk een beetje luisteren naar dit programma. Rest mij nog mevrouw Metalbox een goed herstel toe te wensen. En dan sluiten wij af met de formatie Boston en More Than a Feeling. En ik zeg gewoon doei!

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zegt te mikken op brede steun, maar niet of dat met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot een akkoord of akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een

0: basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, veelal kinderen. Een andere aanval trof een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert ook dat Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Op de Dam in Amsterdam zijn enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag vanaf een balkon uitgehangen. Verder bleven de meeste demonstranten op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Het lukt zorgverzekeraar DSW dit jaar niet om komende week al de nieuwe zorgpremie bekend te maken. Ze doen dat elk jaar als eerste in september. Volgens DSW is het nog te onduidelijk of het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen doorgaat. Daarom kunnen ze de nieuwe premie nog niet uitrekenen. Het weer. De buien zijn naar het oosten aan het wegtrekken. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een enkele bui, maar ook geregeld zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

0: Mobiel, het geluid van Radio A en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Is there?

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal.

0: In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor de opvang van asielzoekers. Volgens de politie sloeg de sfeer in de loop van de avond om en werd er onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Een politieauto en het gemeentehuis raakten beschadigd. Daarop werd besloten de ME in te zetten. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zet in op brede steun, maar hij zegt niet of dat met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie is of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om al partijen uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. En ook in de tweede helft kon NEC weinig terugdoen. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank.
4: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken? En dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor een asielzoekerscentrum. Volgens Dagblad de Gelderlander waren er enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Het is niet duidelijk of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. De komende dag gaat Jette partijen uitnodigen voor gesprekken om tot 1 of meerdere akkoorden.

0: orde te komen. Op de Dam in Amsterdam zijn afgelopen avond enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks hun verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag aan een balkon gehangen. De meeste demonstranten bleven op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank.
3: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: en Hunze. 12 hunnebedden, 1 geluid.
1: She's crazy like a fool.